0: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
2: Jam, jam.
1: Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
1: Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen. En een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen. En een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven.

Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vrijdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
2: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. J.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen. En een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij

benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radio nieuws. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijke leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag

krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting.

0: kiks.nl en scoor jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambtdelde. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
2: Burgemeester Poppens neemt historische roman van Amstelveense auteur in ontvangst. En Bruno Mars bewijst in de arena dat hij een muzikale alleskunner is. Mijn naam is Hans van der Heijden. Burgemeester Tjapko Poppens heeft donderdag 2 juli een exemplaar ontvangen van Zula, de historische roman van de Amstelveense auteur Esther Terwij. Het boek, dat eind mei verscheen, is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van haar biologische moeder tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog. Terwij werkte sinds 2021 aan de roman na uitgebreid onderzoek en gesprekken met familie. Poppens sprak zijn waardering uit voor het boek dat thema's als vrijheid, identiteit en veerkracht behandelt. Zula is verkrijgbaar bij lokale en landelijke boekhandels en verschijnt ook in Nederlandse bibliotheken. En Bruno Mars heeft donderdag zijn eerste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena geopend met een energieke show van ruim 2 uur. Na de ballad Risk It All volgde een optreden met bijna 30 nummers, waaronder veel songs van zijn nieuwe album The Romantic. De zanger verwees naar zijn Puerto Ricaanse roots met Latinmuziek, een lowrider en congas, terwijl zijn liefde voor 70s soul centraal bleef staan. Anderson .Paak verscheen als DJ Pee-wee en later tijdens het Silk Sonic gedeelte. Hoogtepunten waren Leave the Door Open en een uitbundige uitvoering van Uptown Funk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Bij Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse ambt Delden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie Amsterdam heeft WhatsApp-kanaal en het herstel van een kapotte muur duurt 4 maanden. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel wil hun inwoners erop attenderen dat de politie Amsterdam een WhatsApp-kanaal heeft. Op dit kanaal lees je belangrijk nieuws en handige informatie. Is er bijvoorbeeld een grote brand of een andere noodsituatie, dan krijg je snel een bericht van de politie. Je kunt de berichten ook makkelijk delen met familie, vrienden en collega's. Op ouder-amstel.nl kun je zien hoe je je kunt aanmelden voor het WhatsApp-kanaal. Bewoners van wooncomplex De Zonnehof in Duivendrecht wachten al 4 maanden op het herstel van een kapotte muur. De muur, die nu op straat ligt, bevindt zich bij de parkeergarage. Een auto reed het muurtje begin maart kapot en de schade is meerdere keren gemeld. De bewoners vinden dat het herstel te lang duurt en maken zich zorgen over de buurt. Woningcorporatie Eigen Haard geeft tot nu toe geen reactie. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo.

0: te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli 2 zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5:00 in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groep 8 van de Jan Hekman School neemt afscheid. Een informatieavond over nieuwe bouwplannen. Mijn naam is Maurice Becker. Kinderen van groep 8 van de Jan Hekman School in Oudekerk hebben deze week afscheid genomen van de basisschool. Dit deden ze met een zwem- en slaapfeest in het Amstelbad. Zo'n 75 leerlingen bleven een nacht slapen met toezicht van de ouders. Het feest is een jaarlijkse traditie van de Jan Hekman School. Omwonenden van het voormalig Rabobankpand in Oudekerk zijn welkom op een informatieavond over nieuwe bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft de eerste schetsen klaar. Bewoners kunnen vragen stellen en ideeën geven over het ontwerp. De bijeenkomst is op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in ontmoetingscentrum De Amstelstroom. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Verouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een nieuwe Steven Spielberg film met de titel Disclosure Day. De dag van de openbaarmaking gaat over een wereld die op het punt van een derde wereldoorlog staat. Zoals we van de inmiddels 79-jarige Spielberg kennen, is het wederom een film die een wereld laat zien waarin de mensheid is vermengd met buitenaardse wezens, een geheim dat angstvallig geheim wordt gehouden. Wetenschapper Daniel heeft ontdekt dat niet alle mensen aard zijn en is van plan dit grootste geheim uit de geschiedenis te gaan onthullen. Uiteraard wordt hij daar flink in tegengewerkt en heeft iedereen zo zijn eigen interpretatie en conflicten in empathie en ideeën over de soortgenootjes. Hoewel Disclosure Day zeker niet de beste film van Spielberg is en het verhaal misschien een beetje te veel leunt op andere successen als E.T., Jurassic Park en Indiana Jones, is Disclosure Day best weer een aardige film die je vanaf nu kunt gaan bezoeken vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is ook een verhaal dat al eerder is verteld en verfilmd met de titel Lifehack. Vier tieners denken een beetje verstand te hebben van computers en proberen daar een slaatje uit te slaan. Ze gebruiken hun hacking, social engineering en IT-skills om de cryptocurrency wallet van miljardair Don Hart eens te gaan plunderen. Ze denken dat te doen door even snel in te breken, crypto te grijpen en ook weer snel weg te gaan door gebruik te maken van zijn dochter Lindsay die ogenschijnlijk toch overal op klikt. Maar de vier tieners hebben uiteraard de situatie onderschat en de roof verandert al snel in een gevaarlijke strijd met echte consequenties. De film Lifehack is ook vanaf 12 jaar te zien in de bioscoop. Deze week een nieuwe Spielberg-film in Disclosure Day of de film Lifehack. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zo, zijn we in de. Oh, wacht, hup. Wacht jij eens eventjes. Ja, om iemand te klitsenbessen, dat wil ik niet. Goedemorgen, Emily. Wat heb jij zo in je nieuws zitten?
2: Goedemorgen. Amsterdam maakt woningen weer bewoonbaar. En zilveren medaille voor directeur van het Nationale Ballet, Ted Bransen.
1: Dan mag nu het nieuws.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen

0: jaar aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Goedemorgen, Startmeup komt eraan zo direct. De laatste keer vanuit de studio, want we kijken ernaar uit. Vanaf volgende week gaan we op locatie. Hier is het laatste regionale nieuws, weet Emily.
3: Ja, goedemorgen. De gemeente Amsterdam heeft afgelopen jaar 1836 woningen die leeg stonden of illegaal werden gebruikt, weer bewoonbaar gemaakt. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting in een brief aan de gemeenteraad. Volgens de wethouder zijn de resultaten het gevolg van een streng handhavingsbeleid op leegstanden, een verbeterde samenwerking met woningcorporaties. Amsterdammers hebben vorig jaar vaker meldingen gemaakt van woonfraude en woonkwaliteit. En dat aantal ging van ruim 3400 meldingen in 2024 naar zo'n 4000 meldingen in 2025. En Ted Branson heeft bij zijn afscheid als directeur van het Nationale Ballet de zilveren medaille van de stad Amsterdam ontvangen. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Femke Halsema in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Volgens de gemeente heeft Branson het Nationale Ballet onder zijn leiding uitgebouwd tot een internationaal topgezelschap. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Dankjewel, blijf erbij, want Karen Young die komt eraan.

0: Marvin Young en de Hotshot in 1978. Aan het begin van deze zaterdagochtend. 4 juli 2025. Lekker, we gaan beginnen met de show. Start me up. En dat doen we door eerst even op de thermometer te kijken bovenop de zendmast van Jam. Het is 21 graden. Jam. En buiten is het zonnig. Binnen Pieter en Emily, ik zei het net al, de laatste keer vanuit de studio. Dus de volgende keer dat we elkaar zien, zijn we buiten.
1: Ja.
0: Dat is lekker.
1: Leuk.
0: Ja. Maar eerst nog even vanuit de studio gaan wij starten met de show.
2: Vandaag de dag.
1: Ja, het is Independence Day in Amerika.
0: Een hele belangrijke dag, hè?
1: Ja, 4th of July.
0: Onafhankelijkheid.
1: Ja, nou, dat wordt groot gevierd, want het is ook dit jaar 250 jaar bestaan van Amerika.
0: En gaat Trump nog wat doen?
1: Nou, die heeft dat hele feest gekaapt. Nee. Dus laat maar.
0: Laat maar. Ja,
2: vandaag in het verleden.
1: Vandaag in het verleden, 11 jaar geleden, wordt de Franse regio Champagne erkend als UNESCO Werelderfgoed.
0: Kijk.
1: En 76 jaar geleden vandaag is de eerste uitzending van Radio Free Europe in München. En op 4 juli 1888 worden de Belgische bankbiljetten tweetalig. En het Belgisch Staatsblad wordt gedeeltelijk in het Nederlands gepubliceerd.
0: Nog steeds, hè, tweetaligheid.
1: Ja.
0: Ja. In België, Frans en net.
2: Vandaag in het nieuws.
1: Nou, er is veel sport. De Tour de France start vandaag in Barcelona.
0: Oh.
1: Ja. En Marokko speelt vanavond op het WK tegen Canada.
0: Had Nederland moeten staan.
1: Ja, nou ja. Ben je teleurgesteld?
0: Ja, Marokko was beter.
1: Ja, heb je wel gekeken?
0: Natuurlijk niet. Midden in de nacht. Dan slaap ik Emily.
1: Niet, ik hoop niet, ja. En de Formule 1 is in Silverstone, Engeland. Met vanmiddag de sprint en morgen de race.
0: Nou, kijken wat Max doet. Is niet meer zo goed als vroeger, maar nog steeds ook dat Hollandse bloed in zich. Hè? Dit is Start Me Up. Met heel veel te vertellen.

0: Hij was gisteren nog in de arena. Ik dacht vanochtend op het station Klein, wat een bende hier, maar
1: ja, hij dat moet, hè? Hij is er nog steeds. Hij treedt vanavond op. Morgen en maandag ook nog.
0: Bruno Mars, God Was Showing Off, was nieuwe muziek van hem. En daarvoor hadden we de Death Band en dat was zeker niet nieuw. Dat was een klassieker, Let It All Blow. Hoorde je hier bij Start Me Up, het is Jam FM. Tot aan 12 uur zijn we bij je.
2: Zomer, neem me maar mee. Strijk de golven glad in de zee.
0: Misschien vanmiddag nog van zand, ga ik een beetje van het weer af. Ja.
1: Ik was er gisteren.
0: Ja?
1: Het was echt lekker. Want het was een beetje een fris, koude ondertoon in het windje. Het zonnetje erbij. Lekker.
0: Waar welk?
1: Antwoord. Bloemendaal.
0: Ah, Bloemendaal. Ja, nee, het is leuk. Leuk standtent daar ook.
1: Ja.
0: Goed, wat gaan we doen? Oh ja.
3: Uit de krant gegrepen.
0: Een mooi verhaal over kakkerlakken. En jij hebt ze zelf meegemaakt, hè? In Japan, zei je.
1: Ja, ik heb een tijdje in Japan gewoond en daar heb je ze.
0: Mm-hmm.
1: En ze kunnen verschillende formaten aannemen, hoor. Dus ik had op een gegeven moment in de keuken een paar van die kleine bruine kakkerlakjes.
0: Ja.
1: Weet je echt, maar die gaan razendsnel. Maar die moet je eigenlijk niet kapot slaan.
0: Nee.
1: Want als ze zwanger zijn en ze zijn hoogzwanger, dan komen gewoon al die babykakkerlakjes er gewoon uit. Dus dat heb ik zelf niet meegemaakt, maar dat werd mij dan verteld. Dat moet je niet doen.
0: Okay.
1: Je moet lokdoosjes neerzetten en zo. Maar het is echt.
0: Maar goed, het bericht hier kwam gisteravond online. Kakkerlakken met duikpakjes zijn in de toekomst mogelijk inzetbaar voor zoek- en reddingsoperaties. Bijvoorbeeld na overstromingen. Want onderzoekers van de Universiteit van Singapore en Japan hebben een duikpak met zuurstofflessen voor insecten ontwikkeld. Waarmee deze tot 3 uur onder water kunnen overleven.
1: Het is ongelooflijk wat mensen bedenken, verzinnen en dan gaan uitvoeren, toch?
0: Ja, en ze gaan het combineren.
1: Toch een beetje zielig. Moeten ze met zo'n
0: duikpak
1: extra schildje erop. Want
0: nou ja, de kakkerlakken ademen via ademopeningen op hun borst. En een zuurstofgenerator voorziet de diertjes via slangetjes van zuurstof. Dan kunnen ze onder water. Ja. En ze hadden al eerder ontdekt, in 2022, was er een apparaat ontwikkeld om kakkerlakken te besturen met een afstandsbediening.
1: Ik vraag me wel af hoe het dan precies werkt. Weet je wel, als er dan inderdaad een overstroming is of een aardbeving. En dan laten ze die kakkerlakken los en dan kunnen ze traceren. En dan, of kunnen er dan cameraatjes op of zo? Of met warmtesensoren of er dan nog mensen liggen?
0: Ja.
1: Dat zegt het verhaal niet, hè?
0: Nee. Ze gaan in ieder geval met de sissende kakkerlak aan de gang.
1: Sissende kakkerlak, ja.
0: Kijk maar, de gaskar, die is enkele centimeters groot.
1: Zaza de kakkerlak dan, toch? Sissende, van Puk van de Plettenflet, ja.
0: En de kakkerlak die kan 15 gram wegen en het duikpakje 5,5 gram.
1: Ja.
0: Snap.
1: Ja, nou ja, we gaan het volgen.
0: Zie jij jezelf al gered worden door een kakkerlak?
1: Nou, het is. Ik vind het ook wel weer ergens ontroerend dat je dieren. Ja. Honden, speurhonden. Als je zo gered kan worden, hè, je bent in nood, dan is het natuurlijk fantastisch.
0: Maar die kakkerlak kunnen ze dus.
1: We moeten dieren allemaal overal voor onze eigen welzijn gebruiken. Maar, ja.
0: Maar dat je ze ook kan besturen, die kakkerlakken, dat hebben ze al eerder uitgezocht.
1: Ja. Maar goed, ik zei net. En kakkerlakken zou ik willen doodslaan als ze in mijn keuken laat zitten. En nu zit ik het voor ze op te nemen. Maar
0: nee, is niet goed.
1: Ja, nou ja, misschien nuttig.
0: Je hebt hier nog geen kakkerlak gezien?
1: Nee.

0: Heaven Watches. Bij Jam FM. En Stay Here With Me bracht de tijd alweer op ruim half. Betekent dat zo het laatste lokale nieuws eraan komt. Wat zit erin, Emily?
1: Ja, dat de vaccinatiegraad van jonge kinderen in Oude Amstel verder daalt. En de afvalcontainers in Oude Amstel kunnen eerder aan de straat, of moeten eigenlijk eerder aan de straat, door het hitteprotocol.
0: Oh jee. Oké, straks meer.
2: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.
2: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
5: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Ouder Amstel nieuwsupdate.
0: Toch wel bijzonder dat de trouw van Taylor Swift in de hoogtepunten van het nieuws zit.
1: Ja, dat vind ik. En NOS heeft er ook een heel artikel aan. Dat vind ik een beetje overdreven.
0: Dat we dat maar eventjes meekrijgen. Ja. We gaan naar het laatste lokale nieuws. We gaan prikken, Emily.
1: Ja, de vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Ouder Amstel is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Van de 5-jarigen heeft nog 80% de DKTP-prik gekregen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Dat is voor het 4e jaar op rij een daling. Ook bij 2- en 10-jarigen ligt de vaccinatiegraad onder de 90%. De grens die de Wereldgezondheidsorganisatie belangrijk vindt om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad tegen mazelen ligt onder de aanbevelen norm. En de inzameltijden voor afval in Oude Amstel zijn aangepast vanwege de zomerhitte. Tot en met 30 september moeten inwoners hun GFT-container en restafval in het buitengebied uiterlijk om 6:30 ochtends aanbieden. Het hitteprotocol van Cyclus zorgt ervoor dat medewerkers eerder kunnen beginnen met hun werkzaamheden. En dit helpt om de piek van de hitte te vermijden. Inwoners mogen hun container de avond ervoor, na zonsondergang, op de aanbiedplaats zetten. En de container moet op de inzameldag voor 9:00 s'avonds weer van straat worden gehaald. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel, de Hot Jam die komt eraan.

0: George Benson op de radio, Inside Love, so personal. En daarvoor de HTM. Ja, vooral toepasselijk op het weer van de afgelopen weken. Hot. Bij Start Me Up. Het is 15:15 en we gaan overschakelen naar boekhandel van der Meer, naar Yasuwe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want Nadine zit alweer op een festival, hè?
1: Ja, die is lekker als het goed is in de zon ergens aan het genieten.
0: Ja, van een vrij nieuw festival, ze heeft het me verteld. Maar goed, dat terzijde. We gaan met jou een boek bespreken. En dat is wel erg toepasselijk richting de vakanties. Zeg dat je me niet vergeet. De perfecte date op het verkeerde moment. Gaat het over vakantieliefdes?
1: Nou, dat zou je wel bijna zeggen.
0: Ja.
1: Het gaat over een stel die elkaar leert kennen. En elkaar eigenlijk in het begin echt verschrikkelijk vindt.
0: Oh.
1: De ene vindt de ander arrogant. En de ander vindt één, ja, ik weet niet of contactgestoord het goede woord is, maar niet zo sociaal in elk geval.
0: Oké, nou, goede basis.
2: Ja.
1: Precies. Maar ik vind het wel echt een perfect vakantieboek, omdat er wel liefde in voorkomt. Wel ook wat strugglingen, zoals we van een feel-good gewend zijn. Maar ook echt wel thema's waar je over kan nadenken en kan praten vervolgens.
2: Oké, ja, want het klinkt in eerste instantie een beetje als een romcom. Zo'n Amerikaanse romantische film. Ja.
1: Heeft het ook wel echt wat van weg. Dus daarvoor, dit is ons volgende boek voor de leesclub. Omdat we dachten, we willen wat, nou ja, lekker, niet per se vrolijks, maar wel iets wat je makkelijk wegleest. Nou, dat is deze.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik keek in het begin en daar staat toch een soort van trigger warning, waardoor wij vooral
2: getriggerd waren.
1: Ja, precies. Ja. Het werkte bij ons heel goed.
2: Ja. Ja. En die trigger warning, kun je daar iets over zeggen? Of is dat dan een spelbederf? Hè? Dat je het, hoe noem je dat? Dat je de clue vraagt.
1: Ja. Nee, ik denk dat ik er wel wat over kan zeggen. Ook omdat het staat er ook wel in, voordat je het gaat lezen, dat niet veel verklapt eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar de moeder van een van de hoofdpersonages, die heeft jong Alzheimer.
2: Mm-hmm.
1: Dus nee, ik krijg best wel mee hoe dat dus voor het gezin is en hoe ineens alles kan veranderen. En er komt ook iemand in voor waarbij het kind slachtoffer is, ik zal hem even precies voorlezen, van lichamelijk emotionele mishandeling.
2: Mm.
1: En dat zetten ze er expres in, zodat als je er niet tegen kan, lezen.
2: Ja. Ze zeggen spoilers, dat woord zocht ik. Dus het is niet echt een spoiler of zo. Nee,
1: nee, ik vind zelf dus van niet, want ik denk dat het wel een goede is dat het benoemd wordt. En wij vonden het dus met de leesclub juist wel een goede, omdat we dachten, dan is het niet alleen maar gewoon zo'n lekkere feel-good waar alles ergens verkeerd gaat en over dat je zeker weet dat het goed komt. Ja. Maar het zit wel echt thematiek in om ook over te praten.
2: Ja, het is wat gelaagder.
0: Ja, dat zijn die diverse lagen wat je vertelde.
2: Ja.
1: Ja, ja, dus ik ben...
2: Ja, sorry, ja?
1: Ik vind het echt een goede zomertip eigenlijk.
2: Ja. En wat, je zei net een moeder met jong Alzheimer. Maar dat lijkt een beetje een thema te worden, hè, in heel veel dingen. Ik kom dat steeds vaker tegen. Er is toch ook een heel populair boek nu waar dat juist helemaal over gaat?
1: Al blauw van de hemel, met de camper op reis gaan.
2: Ja, ja.
1: Ja, dat is dus ook een boek wat wij de afgelopen jaren supergoed verkocht hebben. Omdat het daar dus ook heel mooi in is beschreven.
2: Mm-hmm.
1: En ik denk ook wel, als ik het zo hoor, dat het helaas steeds meer speelt ook. Mm. Of in elk geval het steeds bekender is dat het er is.
2: Yeah.
1: Dus wat dat betreft vind ik het zelf heel mooi als dat dan ook op een manier in een boek voorkomt. Want in dit geval is dan haar moeder.
2: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd is het ook de vraag van, maar hoe lang weet ze nog dat jij haar kind bent? En hoe ga jij voor iemand zorgen die altijd voor jou gezorgd heeft?
2: Ja.
1: Terwijl ze eigenlijk vergeet wie jij bent.
2: Ja, en dat allemaal terwijl je eigen leven ook nog doorgaat, hè? Vooral als je jong bent, dan...
1: Precies.
2: Ja.
0: Dus je denkt aan een romantisch vakantieromannetje te beginnen en voor zover is, zit je er diep in?
1: Ja, nou, ik heb hem dus net op vakantie gelezen. Heerlijk aan het strand.
2: Uh-huh.
1: En ik vond het wel een boek wat daar echt ook wel perfect voor is. Maar af en toe, ik zat er echt zo erg in dat ik gewoon iedereen verder een soort van vergat.
2: Yeah.
1: En dat ik echt dacht, oh nee, en oh ja, en al je emoties komen heel erg naar boven. Dus dat vind ik zelf wel heel fijn in het boek. Ja.
2: Trekt jou de boekcover ook? Want als ik hem even kort omschrijf, is hij best heel kleurig en ook wel... Ja, het is illustratie, hè?
1: Mm-hmm.
2: En het kwam op mij inderdaad over als een beetje zo'n flutteromannetje in eerste instantie.
1: Ja, kan ik wel begrijpen. Want het is voor ons ook altijd de vraag van waar, wat is dan, of wat maakt de ene roman dan heel goed en de ander wat minder goed. Mm-hmm. Hoe weet je nou dat je echt de parel in je hand hebt?
2: Mm-hmm.
1: In dit geval wist ik dat gelukkig door een collega, want die had hem al gelezen. En zij staat wel echt bekend omdat ze in haar boeken bepaalde thematieken verwerkt.
2: Ja.
1: Dus dat het wel meer is dan alleen een romannetje, om maar zo te zeggen.
2: Ja.
1: Maar ik snap zeker als klant dat je daar echt wel de vraag hebt van, maar hoe weet ik nou... En dat proberen wij dus allemaal uit te zoeken.
2: Ja, precies. Ja, en er staat ook, tenminste op die cover die ik heb gezien, een aanbeveling van de New York Times, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Klopt.
0: Nou, zeg dat je me niet vergeet. Het boek van Abby Jimenez hebben we bij deze besproken.
2: Moet je niet Jimenez zeggen? Is het Jimenez? Jimenez? Jimenez, ja.
0: Nee, Jasper, je weet het ook niet.
1: Nee, daar zitten wij ook met die
0: Hey, succes vandaag en dank dat je bij ons was.
2: Ja, dankjewel. Hè.
1: Dankjewel, hè. Bye weekend.
2: Bye weekend.
0: Was Jasper met onze boeken.

0: Grappig, nieuwe muziek hoor je hier het eerst. En Emily en ik hadden allebei zoiets van opschrijven. Deze vinden we leuk.
1: Ja, ik heb hem al gesaved in Spotify. Ja. Sterker nog, dit nummer is op 19 juni uitgebracht.
0: Ja.
1: Het verschijnt op het album Jacques Zilla van Chaka Khan op 18 september.
0: Nou,
1: dat heb ik even gepresaved ook.
0: Je had het dus al over Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Twee uit het verleden die toch even een nieuwe plaat hebben. Dat is toch wel leuk, hè? Goed, we gaan richting 11 uur. Straks het laatste regionale nieuws. Wat heb jij erin zitten, Emily?
1: Nou, woningcorporatie IJmere mag het huurcontract beëindigen van de rechter van een echtpaar in Amsterdam. En Amsterdam test een zelfvarend schip.
0: Zelfvarend schip?
1: Ja, ja.
0: Want we passen al de zelfrijdende auto.
1: Ja, ja. Dat houdt niet op.
0: Blijf erbij, je hoort straks meer. Everybody.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Jos Thuistra met het radio nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan

0: Rails vastgelijmd en is het lokale AFD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Het tweede uur van Start Me Up komt eraan met de streektelefoon waar we naartoe gaan bellen. Eerst het laatste regionale nieuws, weet Emily van Steen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De rechter heeft woningcorporatie IJmeren gelijk gegeven in een zaak over sociale huur. Een echtpaar uit Amsterdam-West moet na 33 jaar zijn sociale huurwoning verlaten, omdat het inmiddels 7 koopwoningen en 5 bedrijfsruimtes bezit. Volgens de rechtbank kunnen de huurders daarmee zelf in hun woonbehoeften voorzien. Sociale huur is bedoeld voor mensen die geen betaalbaar alternatief hebben. De huurders voerden onder meer aan dat zij al jarenlang in de buurt wonen en dat de woning is aangepast aan hun gezondheidssituatie. De rechter vond dat onvoldoende. IJmeren noemt de uitspraak belangrijk vanwege de schaarste aan sociale huurwoningen. De advocaat van het echtpaar overweegt hoger beroep. En Amsterdam heeft voor het eerst een deels zelfvarend schip getest voor goederenvervoer over de grachten. Het schip voer zelfstandig een vaste route, passeerde een smalle brug en leverde goederen af bij de Nieuwmarkt. Van daaruit werden de bestellingen verder verspreid naar horecazaken. Met de proef wil de gemeente onderzoeken of meer goederen via het water kunnen worden vervoerd. Dat moet zorgen voor minder vrachtverkeer in de binnenstad, schonere lucht en minder belasting van bruggen en kades. Aan boord blijft altijd een schipper aanwezig die toezicht houdt en kan ingrijpen. De proef is bedoeld om ervaring op te doen met deze nieuwe techniek. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: zie het niet op de computer. Ik heb het net opgezocht.
1: Jawel, joh. Amy Stewart.
0: Oh, daar ja. Amy Stewart, ja.
1: En Friends.
0: Friends, ja. De extended version was dit volgens...
1: Shazam. Shazam, jij zoekt ook alles op, hè. Start me up. Goed, tweede uur vanuit de studio. Want volgende week zitten we live bij... Dus geniet nog maar even goed van de omgeving hier, Emily. Is voorlopig even afgelopen.
0: In de airco hier.
1: En de airco hier. Straks zitten we in de frisse lucht.
0: Ja, maar dan hoop ik toch eindelijk dat we dan een echte zomerse dag hebben. Want ik heb tot nu toe altijd aan het strand gezeten.
1: De eerste keer was toch wel mooi.
0: Ja, ik had altijd een jasje aan of zo. Weet je, altijd dat je zo op het hoekje, dat je denkt, koud windje.
1: Maar het staat me bij dat de eerste keer op locatie wel goed was.
0: Ja, maar misschien was dat toen, deed je dat toen met een van de anderen. Kan dat niet? Nou, laat maar. Is niet interessant voor
1: de
0: radio.
1: We gaan naar dit jaar vandaag.
0: Jarig.
1: We zijn de jarig.
0: Oud-hockeyster en presentatrice Fatima Moreira de Melo wordt 48.
1: Ja.
0: En presentator Manuel Venderbos wordt vandaag 50 jaar. Oud-talkshow-host Geraldo Rivera wordt 83. En die ken ik eigenlijk niet.
1: Jawel, ook zo'n talkshow net als Jerry Springer. Gingen ze ook altijd vechten.
0: Oh, dat is een
1: Geraldo.
0: Amerika... Oh ja. Geraldo.
1: Geraldo.
0: En oud-presentatrice.

0: die helemaal fanatiek met de informatie opzoeken. Je moet DJ worden, joh.
1: Ik onthoud het alleen niet.
0: Steely Dan was het en Do It Again en Michael Jackson, Billie Jean en we zeggen mashup.
1: Ja, in 2009.
0: Goed zo. Goed zo, meisje. Het is kwart over geweest. Wat gaan we dan doen, Emily?
1: We gaan de streektelefoon bellen. Wie heb ik aan de lijn?
0: Hallo, hallo. Goed plan.
2: Streektelefoon.
0: Ja, en het is de laatste keer van dit seizoen. Want ja, als we op zand zitten, dan gaat het niet meer lukken.
1: Nee.
0: Dus, laatste keer vanuit de studio. En hij was vorige week bij Jan Schrama.
1: Schrama.
3: Goedemorgen, ben Nico Hogendoorn.
0: Hey Nico, jij klinkt heel vrolijk met Pieter en Emily.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Jam FM.
3: Ja, het is weer een mooie dag, toch?
0: Het is zeker een mooie dag en niet zo heet als vorige week. Want die code rood, jongens, ik werd helemaal gek.
3: Je werd er rood van.
0: Je zou het bijna zeggen.
3: Ja.
0: Dat is lekker gevat, daar hou ik wel van. Je hebt de telefoon gekregen van Jan Schrama. Waar kennen jullie elkaar van?
3: Jan Schrama, die woont twee huizen verderop.
0: Oh.
3: En we zijn allebei in onze jeugd opgegroeid in Nes aan de Amstel. Dus daar zit ook weer een linkje in.
1: Ja.
0: En Jan dacht, jij hebt een mooi verhaal te vertellen.
3: Ja, Jan dacht, jij weet altijd wat te vertellen. Hier heb je dat ding.
0: Zo gaat dat. Dat is de telefoon dan,
3: ja.
0: Hè, dat ding.
3: Ja.
0: Voordat je losgaat, Emily, wil jij de wekker zetten?
1: Ja, ik zet de wekker. Ja?
0: Oh, dat doet ze altijd goed. Ja,
3: ja dat is
0: heel
3: goed.
0: Professioneel. Ja. Je hebt 5 minuutjes, vertel.
3: Waar gaan we het over hebben? Ik wou het hebben over het maaltijdproject Samen aan tafel van de Elimkerk.
0: Oh.
3: Ik weet niet of jullie er van gehoord hebben.
0: Nee, we zijn 1-0 oor.
3: Ja, dat wordt sinds 2017 organiseert de Elimkerk dat. En het is eigenlijk ontstaan van, ja, weet je, we zijn een kerk in de Oude Kerk aan de Amstel. En we staan in de buurt, in het dorp. En er zijn heel veel mensen om ons heen. En wat kunnen we voor hen betekenen?
1: Mm-hmm.
3: En zo toen dachten we op een gegeven moment, er is toch wel heel veel eenzaamheid ook wel onder, toch wel 65-plussers.
1: Mm-hmm.
3: En toen dachten we van, we gaan een maaltijdproject, daar kunnen mensen één keer in de maand voor €5 komen eten.
1: Echt aan tafel, gedekte tafels.
3: Een gedekte tafel met een echt laken. Dus niet alleen van dat placement of zo, maar een echt laken. En ik zeg, dat is ook leuk. Dat wordt ook echt gewaardeerd. Ik denk ook veel ouder van, vroeger hadden we ook altijd een kleed aan tafel.
1: Ja, met servetten en gewoon gezellig.
3: Ja, en een bloemetje op tafel. Ja. En dan samen. Dus niet meer alleen, maar samen. En dan treffen we elkaar daar. En dan, dat viel eigenlijk wel. In het begin was het wel een beetje opstarten. De eerste keer in 2017 zijn we begonnen.
1: Ja.
3: En eigenlijk de eerste keer was in november en toen hadden we 1 aanmelding.
1: Oh ja, heeft even tijd nodig, hè? Moet even drempel over de mensen.
3: Inderdaad. Ja. En de tweede keer was in december, toen hadden we er al 4. En tegenwoordig hebben we er tussen de 50 en de 65.
1: Oh, wow. Dus daar heb je allemaal plek voor?
3: Daar hebben we wel plek voor. Ja, het kost natuurlijk wel een hoop energie natuurlijk om voor zoveel mensen natuurlijk te dekken en eten te bereiden.
1: Ja.
3: En daar heb je nog wel zo'n beetje 10 vrijwilligers voor nodig.
1: Ja.
3: En dan heb je een kookploeg in, maar ook mensen die natuurlijk de vaat doen en dat soort dingen. Dus dat is echt wel echt een mooi project.
0: Hoe ben je er zo bijgekomen, Nico?
3: Ja, ik ben ook lid van de Elimkerk en het werd opgestart en zo. En op een gegeven moment had ze ook meer vrijwilligers nodig. En toen vroegen ze aan mij of ik misschien gast hier wel wil worden.
1: Ja.
3: Dus ik ontvang de gasten dan en tijdens de maaltijd dan schuif ik af en toe tussen de tafeltjes door. En probeer ook mensen aan te horen, te luisteren. En dan merk je dat ze erg genieten.
1: Ja.
3: Maar je merkt ook wel dat er ook wel een stukje eenzaamheid is. Bijvoorbeeld, het zijn ook wel iemand, bijvoorbeeld, ik heb 2 kinderen. Ze komen elke week langs. Ik denk dat niet heel veel ouderen dat kunnen zeggen.
1: Nee.
3: Dat die kinderen. Maar de sessies komen allebei 1,5 uur lang. Dus daar ben ik blij mee. Maar de rest van de week is stil, hè?
1: Ja.
3: Dus ja, die eenzaam is er wel. En, daar kunnen ze met elkaar praten.
1: Ja. Ze doen ook, denk ik, echt nieuwe contacten op. Echt gewoon misschien wel vriendschappen.
3: Ook wel, inderdaad. Maar ook wel vaak wel dat ze zeggen van, een vriendin of zo, ga je ook mee naartoe, weet je wel. Om gezellig er samen heen te gaan, inderdaad.
1: Ja. Hey, en hoe zijn jullie georganiseerd? Betalen de mensen die komen eten iets? Of,
3: ze betalen €5.
1: Ja.
3: Nou, daar kun je nergens voor eten.
1: Nee.
3: En daar krijgen ze ook 2 drankjes voor. En En dan, ja, dan is het natuurlijk niet spersiebonen en dat soort dingen. Het zijn echt wel leuke die kookploeg die maakt echt wel leuke dingen van. En dat hoor je van de gasten, dat is echt wel iets leuks. En dat is ook gewoon mooi, dat je die mensen ook weer even kan verwennen.
1: Ja, ik ken projecten die ook gebruik maken van voedsel wat door markten zeg maar over is. Of door winkels. Gebruiken jullie dat ook of ga je echt inkopen?
3: Nou, we kopen het vaak in. We hadden ook altijd wel iemand die had een heel grote moestuin.
1: Ja.
3: En daar werd ook regelmatig even flink doorheen gehaald. Ja. En dat proefden die oudere mensen ook vaak wel even. Van, ze zeggen, maar dit hebben jullie niet in de winkel gekocht.
1: Nee.
3: Dit komt van de tuin. Want het zijn natuurlijk wel oudere generaties. Het ook wel gewend zijn natuurlijk allemaal.
1: Ja, precies. Ja. Nou, wat leuk.
3: We proberen, ja, dat is plek natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook iets wat we natuurlijk als kerk willen doen. Voor de buurt. Het is ook iets waar we ons toe geroepen voelen, weet je wel. Het is ook als het ware de liefde van Christus die ons daartoe drijft.
1: Mm-hmm.
3: En we willen daarin ook iets doorgeven van wat wij krijgen om ook weer door te geven.
1: Ja, maar je zorgt echt voor saamhorigheid, toch? Meer in de buurt en gezonde maaltijd, minder eenzaamheid.
3: En het is voor ons ook leuk hoor, want ik kijk er eigenlijk altijd wel uit. Want het is eigenlijk altijd weer gezellig. Mensen hebben ook altijd leuke verhalen.
1: Ja.
3: Zo bijna zeggen, je kan de hele streek ter hele poma bij die mensen langs gaan. Maar je krijgt gewoon bij iedereen een verhaal hoor.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik vind het een mooi initiatief. Als mensen er wat meer van willen weten, waar kunnen ze er wat van terugvinden?
3: Ja, als je verzoekt op Samen aan tafel, Elimkerk, Ouderkerk en Amstel, dan kan je het altijd wel vinden.
0: Ja. Oké, okay, nou, mooi initiatief. Oh, daar gaat de wekker ook. Ja. Nou, is helemaal binnen de tijd, Nico. Hoe doe je dat?
3: De tijd vliegt, hè?
0: Gewoon, Emily zet die wekker heel goed. Dat zal het zijn, denk ik.
3: Ik wil geen wekker nog, hoor.
0: Ja, wij wel hier. Dus,
3: toch wel.
0: We zien natuurlijk graag een foto met de steektelefoon aan het oor tegemoet. En normaal zeggen we, je mag hem doorgeven, alleen we gaan op locatie. Dus dan gaat dat even niet meer. Dus je hebt een keuze. Of je houdt die telefoon even 2 maanden bij je. Of je komt hem volgende week even brengen. Dan zitten we aan de Oude Kerken. Plas. Gaat dat lukken?
3: Ja, wat jij wil.
0: Nou, kom gezellig langs.
3: Moet ik hem weer doorgeven aan iemand anders of niet?
0: Nee, kom even bij ons brengen. Wij zitten aan de Oude Kerkplas volgende week. Met onze locatieuitzending. En dan kunnen we elkaar ook even zien.
3: Ja, ik hoop hem even langs te brengen.
0: En dan gaan wij in september gaan we hem wel weer een keer. Anders moet ik hem 2 maanden bij je houden. Dat is ook niet alles, toch?
3: Nee, ik pas de hoed op als het moet, hoor. Nee, we hebben er contact over.
0: Zien we je volgende week. Helemaal goed. Dank voor je verhaal.
3: Ja, en een goed ding verder.
0: Gaat lukken. Hoi.
3: Doei.
0: Dag, Nico.

0: Klikkoop, dacht de tijd alweer op bijna 11:30. Betekent straks de hoogtepunten van het nieuws en het laatste lokale nieuws. Wat zit erin, Emily?
1: Nou, bewoners vragen aandacht voor onderhoud in Duivendrecht. En de eikenprocessierupsen bij het kleine kinderbad in het Amsterdamse bos zijn weer gesignaleerd.
2: Straks meer.
3: Radioreclame op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereld.

0: 12.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Het laatste lokale nieuws, de hoogtepunten daarvan, die weet Emily van Steen als de koptelefoon opgaat.
4: Ja,
3: goedemorgen,
4: ja,
3: Emily.
4: Goedemorgen. Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over het onderhoud van de openbare ruimte in Duivendrecht. Volgens de groep zijn er steeds meer klachten over overwoekerde struiken, zwerfafval, verzakkingen en slecht onderhouden groen. De bewoners zeggen dat hoge bossages op sommige plekken het zicht belemmeren en voor onveilige situaties zorgen. Ook zouden stoepen en fietspaden minder goed toegankelijk zijn. De gemeente Oude Amstel erkent dat er achterstanden zijn ontstaan. Die zijn volgens de gemeente het gevolg van een vertraagde aanbesteding en een tekort aan capaciteit. Inmiddels wordt gewerkt aan een inhaalslag en aan een nieuwe aanpak om het groenonderhoud structureel te verbeteren. Bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met de eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: we hebben wat tijd over, dus we kijken even in de krant van vandaag.
1: Uit de krant gegrepen.
0: En ik mocht hem van jou even uitleggen, Emily?
2: Ja.
0: Ja. Want vreemdgaande mezen die kiezen voor vaders met een beter ruimtelijk inzicht. En dat onderzoek, dat gaat heel ver.
2: Meeste vogeltjes, hè?
0: Ja, dat zijn vogels. En die kiezen als extra partner vaak een mannetje met een beter ruimtelijk inzicht dan de huidige partner. Dat wordt geconcludeerd uit een serieus onderzoek. Ze hebben die mezen onderzocht. Kleine ringetjes met een chip in de poten, DNA bekeken. En wat bleek? Dat er ruim 30% van de jonge vogeltjes in de onderzochte nesten een nakomeling was van een ander mannetje dan de partner van de moedervogel.
2: Aha.
0: En daarvan was ruim 70% van de onderzochte nesten bevatte minstens één jong waarvan de vader niet de partner van hun moeder was.
2: Ja, maar wat zegt dat over ruimtelijk inzicht?
0: Nou, hoewel er ook eitjes van het DNA van dommere vreemdgaande mannetjes werden gevonden, waren de eieren van het DNA met de slimmere vaders met sterkere genen flink in de meerderheid. En was hun nageslacht zwaarder, ze waren dus slimmer. En dat is volgens onderzoekers een zeer overtuigend bewijs dat vrouwtjes goede genen zoeken voor hun kinderen.
2: Ah ja, oké. Maar hoe dat ruimtelijk inzicht dan, hoe je dat meet?
0: Maar er was nog een ander opvallend resultaat. Vrouwtjes die zelf slechter presteren op de geheugentest hadden vaker buitenechtelijke jongen in het nest. Het lijkt er volgens onderzoekers dus op dat ze hun eigen tekortkomingen compenseren door het nest in te duiken met een slimmere vader.
2: Maar buitenechtelijk is natuurlijk hier weer een menselijke term op een dierenrijk. Want het meeste zijn geen monogame dieren, lijkt mij.
0: En dan komt nu
2: stelling tot zwanen en.
0: En nu komt het antwoord op je vraag. Aan het eind van het bericht. Een goed ruimtelijk inzicht is voor gambelmezen van groot belang. Ze leven in een berggebied met koude winters. En daardoor is het cruciaal om voedselvoorraden te hebben op meerdere plekken. En de vogels die het best weten waar ze liggen, hebben een betere kans om te overleven.
2: Het is dus ook een bepaald soort mees. De gambelmees. Daar hebben we nog nooit van gehoord.
0: Het is de gambelmees, Emily.
2: Ja.
0: Nou, dus de vrouwen die dan de slimmere man kiezen.
2: Ja, nou, ik vind het. Ja. Nou ja, als ze zelf ook maar slim blijven.
0: Ja, maar ook de vrouwtjes die doen het. Maar goed, ruimtelijk inzicht.
2: Ja.
0: Daar heb jij nooit op geselecteerd, denk ik.
2: Niet meteen, nee.
0: Nee,
2: Nee.
0: Als slimmer.
2: Ruimtelijk inzicht, nee. Hebben wij dat nodig?
0: Het staat me op. De dames op de radio. The Young Girls and Nights Out.

0: Jones Girls. Het staat me op, Jemme, hè? Kwart voor. En ja, ik zei het al aan het begin van het programma. Het is de laatste keer dat we vanuit de studio komen. Want we maken sinds een paar jaar een goede gewoonte ervan om op locatie te gaan. En dat is alleen maar leuk eigenlijk. En dan zitten we meestal bij Aan de Plas.
1: Ja, heerlijk.
0: En we hebben Ingo Mart aan de lijn van Aan de Plas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe is het met jullie?
0: Ja,
1: heel goed.
0: Goed. Ben jij er alweer klaar voor?
2: Ja, we zijn er zeker klaar voor. We hebben natuurlijk vanaf mei al mooi weer. Dus we hebben goed kunnen oefenen waarvan jullie komen. Maar wij zijn er helemaal klaar voor. Gezellig dat jullie weer aanschuiven.
1: Leuk.
0: Ja, en je hebt lekker weer gehad, want het was vorige week warm, hè?
2: Ja, het was warm. Het was warm, maar gelukkig weten de gasten ons goed te vinden. En hebben ze veel verkoelende ijsjes en drankjes kunnen geven.
1: Dus, en parasolletjes ook?
2: Ja, parasolletjes ook gelukkig. Ja, schaduw, niet heel onbelangrijk.
1: Precies.
2: Maar nou, vanaf volgende week weer bij Strandpaviljoen aan de Plas uitzenden.
0: Ja, dat is eigenlijk
2: Heb je je zwembroek al uit de kast gehaald?
1: Zonnebrand, ja.
0: Nou ja, Emily en ik zeiden net tegen elkaar, de eerste jaar dat we er waren, hadden we echt mooi weer. En de laatste jaren was het, toen wij zaten in ieder geval,
1: had ik mijn jasje aan en zo. Dus nu hoop ik echt inderdaad op...
0: Als het mooi weer is, komen we zwemmen.
1: Op zweten gewoon.
2: Tijd voor verandering.
0: Ja, heel goed. Ja. Hey, gaat er verder nog rondom deze zomer je paviljoen nog het een en ander gebeuren? Jullie hebben altijd activiteiten, toch? Triathlon en zo?
2: We hebben de triathlon weer natuurlijk. We hadden gehoopt wat meer WK-activiteiten te hebben, maar daar zijn we maar mee gestopt. Maar voor de rest, nee, is het gewoon ontspannen en gezelligheid. De triathlon die staat gepland, dat is uit mijn hoofd, weet ik eigenlijk niet, in augustus. Ja. Dus ik neem aan dat jullie daar weer live verslag van gaan doen.
0: Ja, we zitten er dan middenin, hè?
1: Nou, mag hopen dan dus dat het doorgaat, hè? Dat er geen afgelastingen vanwege hitteprotocollen en zo.
2: Dat zien we dan wel weer. Zover kunnen we gelukkig niet vooruitkijken.
0: Nee, is helemaal goed, joh. We kijken ernaar uit. Jij bent er ook weer klaar voor. Dus eerst volgende keer dat wij er zijn, dan spreken we je.
2: Helemaal goed. Nou, jullie succes met de uitzending en tot volgende week.
0: Gaat lukken. Ingemar.
2: Oké, hoi hoi.
0: Tot ziens. Dat was Ingemar van de locatie. Vanaf volgende week...
1: Kom ik weer met het...
0: Zitten we daar.
3: Wat zeg jij?

Dance Monkey en daarvoor I Know You Will van Lach. Bracht ons bijna aan het einde van deze Start Me Up, maar we hebben nog even tijd voor deze. En dit is lekker. I'm Your Boogeyman. Casey and the Sunshine Band.

0: Veel te gezellig hier, Emily.
1: Ja, jij bent er vast helemaal plat getetterd door ons.
0: Ja, twee vrouwen kan ik net aan, drie wordt te veel. Dus, hey Julia.
1: Hallo, hallo.
0: Hey Nada.
2: Ik moet nog wakker worden.
0: Tijd voor lunch straks na 12. Wat gaan jullie doen?
3: Lunchen. Met hele lekkere muziek natuurlijk.
0: Oké.
2: Ik heb hier tweejarige artiesten. Ja, ja.
1: Tweejarige?
0: Wie zijn die jarig?
2: Dat gaan we nog niet verklappen. Maar het is wel, eentje is wel zeg maar in een band die wel heel bekend is.
0: Oh?
2: Ja. Die kent bijna iedereen.
0: Nou, we gaan luisteren. Aan jullie de eer en het genoegen voor de laatste keer. Want op locatie kunnen we dat niet. Te kiezen voor het slotakkoord. Melba of Donna?
3: Summer.
1: Ja, Donna.
0: Weer Donna.
3: Het is okay. Zomer,
0: het is
3: Pieter.
0: Zomer. Nou, daar gaan we dan even de laatste keer. In de studio dan. Dus volgende week. Elkaar.

0: Mijnzorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
9: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Er is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
9: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
8: Schip vaart voor het eerst zelf door Amsterdam. Voor het eerst is een elektrisch schip zelfstandig door de binnenstad van Amsterdam gevaren. Het schip voer zelf de route, bepaalde de snelheid.

snelheid en legde ook zelf aan, terwijl een schipper aan boord toezicht hield. Met deze proef wil de gemeente onderzoeken of goederenvervoer over water de stad schoner en beter bereikbaar kan maken. De techniek moet nog verder worden getest voordat zelfstandige schepen vaker kunnen worden ingezet. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: omdat die zo
1: mooi... Hoe was het concert eigenlijk? Was het donderdag of was er later nog één op vrijdag?
0: Omdat hij zo'n mooie stem heeft. Ja, ik heb het over Peter.
1: Ja, vanavond speelt hij ook. Ja.
0: Vanavond is hij ook weer in de Johan Cruijff Arena. Ja. En morgen is er een afterparty in de Jimmy Woo. Maar het is heel duur en ik hoor dat het ook uitverkocht is.
1: Mm.
0: Maar goed, Out of This World, Bruno Mars. Live vanavond weer in Amsterdam, Johan Cruijff Arena. En wij gaan beginnen met de show.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2.

0: Oh, wat een intro. Welkom terug in de show Time for Lunch. En we zijn beland bij de jarige artiest van vandaag. Het is een Canadese zangeres. Geboren in Toronto. En hier op de achtergrond samenwerking met John Legend. Ik heb het over Melanie Fiona, geboren 4 juli 1983. The world has changed so very... Ja, je hoort nu alleen John Legend zijn stem. En als mensen niet weten over wie ik het heb, weet jij wie ik bedoel? Melanie Fiona?
1: Nee.
0: Ja, ze werd bekend met haar debuutalbum in 2009. Ja, hier haar stem te horen. Voor de mensen die toch niet helemaal weten waar ik het over heb. Misschien komt dit je bekend voor. Ja, dit is ook Fiona, Melanie Fiona. En met dit nummer, ja, met dit nummer werd ze dus bekend in 2009 van haar debuutalbum. Maar ik hoorde net van Pieter dat dit een sample is. Pieter, credits voor jou.
1: Ja, deze kennen we wel natuurlijk.
0: Ja, maar waarschijnlijk van die sample. Nee, maar ik ken dit wel van Fiona. In 2009 kwam deze uit. Maar ze heeft ook Grammy Awards gewonnen. Onder andere in 2012 met CeeLo Green voor Best Traditional R&B Vocal Performance. Voor Fool For You. En ook, ja, Best R&B Song. Samen met CeeLo Green. Ja, ik denk dat de meeste mensen...
1: Over Give It To Me Right. Yeah. Weet je wat vandaag nog meer voor dag is?
0: No?
1: 4th of July.
0: Oh ja, in Amerika.
1: Onafhankelijkheidsverklaring in Amerika.
0: Ah, ik wil niks meer horen over Amerika.
1: Oh. Want, maar het is wel gebeurd, want daarmee maakte zich zeg maar los van het Britse Rijk. Ja.
0: Ze zijn door op de WK en ze zijn uitgeschakeld. Tenminste, ze hebben Bosnië uitgeschakeld. En ik was stiekem...
1: Bijzonder,
0: ik was wel voor Bosnië eigenlijk. Maar ja.
1: Ja,
0: we gaan nu niet over voetbal hebben.
1: Nee.
0: De jarige artiest van vandaag, Melanie Fiona. Happy birthday.

Ja, dit was de jarige artiest Melanie Fiona. Samenwerking hier met Stefan Marley, de zoon van Bob Marley. En ik heb nog een jarige artiest voor jullie. Uit, ja, een bandlid van deze iconische band.

0: Oh, deze band heeft een Lifetime Achievement Award gewonnen in 2012. Werd vroeger vaak in mijn jeugd afgespeeld thuis. Herkennen we hem?
1: Zeker.
0: Ja, de band werd opgericht in 1969 in Chicago. Ja, veel awards gewonnen. En wie is er nou jarig van deze band? Earth, Wind & Fire.
1: Aarde, wind en vuur.
0: De drummer, de percussionist, ja, maar ook keyboard. Ik heb het over Ralph Randolph Johnson. Geboren 4 juli 1951. Hij is een songwriter, producer. Ja, een songwriter ook van deze band. Earth, Wind & Fire. Maar ze werden echt mainstream bekend met dit nummer. September kwam uit. Het verscheen in 1978, in de zomer van 78. En het werd een commercieel succes. En bereikte de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot R&B 100. En in Nederland op nummer 18 in top 40. En wereldwijd werden ze best wel bekend met dit nummer. Earth, Wind & Fire.
1: Wie kent het niet, hè?
0: Maar het succes ging gewoon verder. Ze werden nog bekender met dit nummer.

0: Oh, Let's Groove uit 81. En deze belandde in de top 40, nummer 5. Deze heeft het nog iets beter gedaan dan September. In Amerika op nummer 1 behaald, Earth, Wind & Fire. Maar na Let's Groove werd iedereen verliefd op hun. Fall in Love with Me van hun album uit 83, Powerlight. Ja, van hun Powerlight album hier. Kleine intermezzootje. Want de leadzanger is inmiddels overleden in 2016, Maurice White. Maar dit is de band bestaat nog steeds. De band leeft nog voort.
1: Ja.
0: Mede door deze jarige van vandaag, Ralph Johnson, de drummer, percussionist. Hè? Happy birthday. En we gaan gewoon een nummertje draaien, denk ik. Anything You Want van Earth, Wind & Fire. Jam FM.

0: Grammy Award-winning icons and one of the best-selling artists of all times, Earth, Wind & Fire.
1: Het is toch bizar dat ze al zo lang aan de weg timmeren en vandaag gewoon nog aan het toeren zijn.
0: Ja. En hebben ze tourdates dan? Heb je wat
1: tourdates? Nou ja, ik zie hier inderdaad Verenigde Staten, Canada en Italië.
0: Ja, dat wordt mede mogelijk gemaakt door de jarige artiest van vandaag. Ralph Johnson, percussionist.
1: En. Er is op, ik weet niet of je een abonnement hebt, maar op HBO is een documentaire.
0: Mm-hmm.
1: Over de nalatenschap van de band. Staat dan centraal, zeg maar.
0: Ja. Ze zijn opgenomen.
1: Dat is wel tof altijd, van die muziekdocumentaires.
0: Ja. Maar deze band is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En ze hebben een ster op Hollywood Walk of Fame. En meer dan 90 miljoen platen verkocht. Ja, waarmee ze de best verkopende bands aller behoren tot best verkopende bands aller tijden. En de volgende artiest staat deze maand ook in Nederland, Julia. Kennen we Gerard Bernard nog?

0: Woensdag 29 juli staat deze artiest in de Melkweg. Duard Bernard heeft een Grammy Award gewonnen met zijn album Bloom, een van zijn laatste albums. Dus 29 juli, mocht je er niet genoeg van krijgen van deze sound in Amsterdam, 29 juli, hè? Melkweg. En hij verzorgt regelmatig achtergrondzang voor neo-soul-artiesten zoals Erykah Badu en Anderson .Paak. Silk Sonic, die staan
1: vanaf... net nog in Amsterdam, toch? Anderson .Paak.
0: Ik zag net gewoon een hele rij daar als, naartoe gaan.
1: Voor Bruno?
0: Ja. En Anderson, hè?
1: Ja,
0: Anderson.
1: Ja.
0: Maar hij is toch ook aanwezig?
1: Ja, maar Bruno is de hoofdact. Ja.
0: Nou, we gaan door naar het nieuws. Wat hebben we zo in het nieuws?
1: Het gaat over de onderhoud in Duivendrecht.
2: Toekomstige collega, Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam? Mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen.

0: a brand new track right now, right here on Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky, het nieuws van 12:30.
2: Dit is Bob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als de reden daarvoor. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bewoners trekken aan de bel over onderhoud in Duivendrecht. Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over het onderhoud van het openbaar groen en de straten in Duivendrecht. Volgens de groep zorgen overwoekerde struiken, zwerfafval en verzakkingen voor onveilige situaties en worden meldingen niet goed opgepakt. De gemeente Ouder Amstel erkent dat er achterstanden zijn ontstaan, maar zegt hard te werken om die weg te werken. Volgens Drechtje zijn de eerste verbeteringen zichtbaar, maar er is nog veel meer nodig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: Ja, ze hebben hem uitgeroepen tot top DJ's ter wereld, deze...
1: Maar leuk deze ontdekking van jou.
0: Mark Farina. Ja, ik was laatst op een event.
1: Hij komt dus uit Chicago.
0: Ja. Deze Chicago DJ. En hij behoort tot top DJ's.
1: Komt hij naar ADE?
0: Dat weet ik niet, joh.
1: Uitzoeken.
0: Nog wel een ander leuk nummertje voor jullie.
1: Ah.

0: Another Lover. Uit Nieuw-Zeeland uit 2016 uitgebracht. Maar de originele is van Kenny Burke uit 82.
1: Ah.
0: Rising to the Top. Mm-hmm. Vond je hem goede sample
1: deze?
0: Ja, ik heb nog meer leuke muziek voor jullie.

0: Een remix uit 84 door Paul Hardcastle. Het origineel is van de OJ's.
1: Ja.
0: Ja, maar het is bekendgemaakt door Third World. De reggae version Third World, wereldwijd een hit. En Third World stond vorig jaar nog op Amsterdamse bodem op te treden, Reggae Lake Festival.
1: Oh joh.
0: Ja. Ik heb nog meer lekkers voor jullie deze Time for Lunch.

0: Be thankful. Dat is zo belangrijk. Zo'n mooie message. Be thankful. Voor wat zijn we dankbaar? Voor de kleine dingen, toch?
1: Exact dat. Hé, maar hoorde ik nou Curtis Mayfield?
0: Nee, William Devon.
1: Ik hoorde iets van Curtis Mayfield hierdoorheen.
0: Oh, dit is wel een mix.
1: Aha.
0: Een lange mix. But be thankful for what you got. Ik vind dit zo'n mooi nummer. Goede boodschap. En waar zijn we dankbaar voor, mensen? Elke dag. Ik zeg altijd, reset and count your blessings. Als het even niet mee zit, reset and count your blessings. Kijk, ik heb koffietje hier. Even een slokje nemen.
1: Hey, die stem, dat is toch Curtis Mayfield?
0: Is dit niet? Dit is toch William Devon?
1: Ja, dan heeft hij heel goed geluisterd.
0: Begin jaren 70. Wil hij nog iets zeggen, Joel?
1: Oh.
0: Wil hij nog iets zeggen?
1: Curtis.
0: Officieel, het is officieel zomervakanties ingegaan.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Ik heb een liedje voor jullie van Jay Holiday. Zomervakantie, officieel.

0: Hij is de buurjongen van het Witte Huis, geboren in Washington DC. Deze Jay Holiday. En ik dacht, ja, Holiday, het is vandaag officieel in Noord-Holland. Ja, zomervakantie.
1: Ja, is begonnen.
0: Ingegaan. En mocht jij geen vakantie hebben, treur niet. Wij zijn er voor jou, ook die week erop, ook die week erop.
1: Aan de plas.
0: Aan de plas, open lucht. Ja.
1: En ik kom langs.
0: Ja, en ik heb Summertime Magic voor jullie klaarstaan nog. Caribische drum.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.

0: gratis thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als de reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Amsterdam test zelfvarend schip voor goederenvervoer. Amsterdam is begonnen met een experiment waarbij een zelfvarend schip wordt ingezet voor het vervoeren van goederen. De bedoeling is om minder bestelbusjes en vrachtwagens door de binnenstad te laten rijden, zodat de drukte afneemt, de lucht schoner wordt en bruggen en kades minder zwaar worden belast. Het schip kan zelf varen, koers houden en aanmeren, maar er blijft altijd een schipper aan boord die toezicht houdt en kan ingrijpen. De proef moet vooral ervaring opleveren met autonoom varen in de praktijk. De technologie is nog niet vergelijkbaar met volledig zelfrijdende auto's. Het gaat eerder om ondersteunende systemen. De proefvaart maakt deel uit van een Europese samenwerkingsproject MetaKZ, gericht op slimme, elektrische en autonome mobiliteit in de steden. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Dankjewel, Nada.

Ja, goedemorgen. Goedemiddag, moet ik zeggen. Heel hartelijk welkom in het tweede uur van Time for Lunch. En ja, maximaal, dat gaan we ook doen. En inderdaad, we gaan starten met Sunshine. Net wat hij zei. We gaan, de zomer is begonnen. De zomervakantie is begonnen. En dat gaan we heerlijk aftrappen met Sunshine Radio Edit.

0: herstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

Geest, uit Nederland afkomstig. Een funk- en disco-collectief, zei ik net al. En wat bijzonder is, is deze is analoog en live opgenomen, rechtstreeks op tape. Ja, en dat is, dat ik dat moet zeggen, is natuurlijk best bijzonder in deze tijd. Met al het AI wat er aangeboden wordt. Je hoort bijna het verschil niet meer. Maar het is ontzettend leuk dat ze vandaag de dag, dit is uitgebracht in april 2026, een paar maanden geleden. En vanuit 2026 gaan we naar 1972. Ik vind dit zo'n waanzinnig nummer. En het mooie van deze track is dat de plaat, de track, is beroemder geworden dan de soundtrack, want het was een soundtrack van de film. Hoor maar.

0: Ja, Keeltje, Chaka Khan, This Is My Night, hoorde je. Uit 84, en wat zo mooi is, na 7 jaar brengt deze inmiddels 73-jarige artieste weer een nieuwe plaat uit. En weet je wanneer? 18 september aanstaande.
1: Hé, ze treedt trouwens nog op, hè? Ze gaat naar de UK. Ze staat daar op een festival 12 september, dit jaar nog.
0: Ah, dat is dan om haar nieuwe album soort van al te promoten. Old School. Maar goed, dat nieuwe album gaat Chuckzilla heten. Ja, en op dat nieuwe album hebben ja natuurlijk ook weer grote namen meegewerkt. Waaronder Snoop Dogg en Lenny Kravitz. En Lenny Kravitz die staat aankomende, niet aankomende zondag, maar zondag over een week bij Bospop. Dat is dan ook wel weer heel leuk, toch? Als je het nog niet wist, wie weet zijn er nog kaarten voor Bospop, Lenny Kravitz. Maar goed, die speelt dus ook mee op het nieuwe album van Chaka Khan. En we gaan door met de Summer Madness van Kool & The Gang.
1: Zitten we middenin?

0: DJ Jesse Jeff and French Fresh Prince of Bel-Air. Summertime, wat hebben we straks in het nieuws, Nada?
1: Ja, trouw in Amstelveen op populairste dag goedkoper dan gemiddeld in Noord-Holland.
0: Aha. Ja. Gaan we eerst even naar het reclame.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als de reden daarvoor. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Er is daar plaatselijk zo'n 44 graden. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Trouwen in Amstelveen op populairste dag goedkoper dan gemiddeld in Noord-Holland. Stellen die in Amstelveen willen trouwen zijn voor een huwelijksceremonie op vrijdagmiddag goedkoper uit dan gemiddeld in Noord-Holland. Volgens onderzoek van trouwen.nl kost een volledige ceremonie in Amstelveen €480, terwijl het provinciale gemiddelde op €540 ligt. Volgens trouwen.nl kunnen stellen nog meer besparen door te kiezen voor een minder populaire dag of zelfs een andere gemeente. Ook binnen Amstelveen verschillen de tarieven per dag. Een volledige huwelijksceremonie van maandag tot en met vrijdagmiddag kost €480 en wie op zaterdag wil trouwen betaalt €1.093. Voor het onderzoek vergeleek trouwen.nl de officiële trouwtarieven van alle 342 Nederlandse gemeenten. Daarbij is uitgegaan van het tarief voor een volledige huwelijksceremonie op vrijdagmiddag. Traditioneel het populairste moment om te trouwen. Tot zover meer nieuws. Over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Nada. Wanneer ga jij trouwen?
2: Wanneer de ring komt.
3: We gaan verder inderdaad met heerlijke muziek hier.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: lekker.
1: Ja, die vinden wij wel lekker inderdaad, deze. Better, Haiti, Ben Random. Te lang om op te noemen, maar goed. Kenny Bobien, featuring een bekende house track. Dance, soul house track moet ik eigenlijk zeggen. Eind jaren 90, maar ik moet zeggen nee, 2009. En gaan we 10 jaar later naar You Said. Lost Charlie's Orchestra featuring Xantone Black uit 2019. En waarom? Omdat hij zo heerlijk zonnig is.
2: Jam FM, where the magic is in the music.

0: You Said. Ja, en dit is van de makers. Het is een muzikaal project, Los Charlie's Orchestra. En je hoort natuurlijk de hand van Juan Laya en Jorge Montiel. En die komen uit Venezuela. Ja, ik vul me eigenlijk af. Ja, die zomer is begonnen. Wat gaan we allemaal doen? Er is zoveel te doen. Soms kan je gewoon niet kiezen.
1: Er is een kledingswap weer.
0: Oh, ja, ik ben denk aan festival, muziek. Nee,
1: ja, er is dan.
0: Kledingswap is ook leuk hoor.
1: Oh, dit weekend staat Busta Rhymes in Gasperplas. Oh. Guilty Pleasure Festival.
0: En we hebben natuurlijk Bruno Mars.
1: Oh, ja, die staat
0: daar een paar... ga je even aanhaken. Dat is maar, een paar honderd euro verder.
1: Voor de mensen die nog fans zijn van... Guilty Pleasure.
0: Busta Rhymes.
1: Morgen staat die Gasperplas. Busta Rhymes.
0: Oh, dat is best leuk.
1: Hij heeft toch wel Hollywood Walk of Fame ster geworden.
0: Er is toch een nieuw strandje geopend bij de Gasperplas?
1: Ja, het is wel een beetje, het is wel een beetje booming daar, denk ik.
0: Maar, is het druk daar?
1: Als Busta Rhymes komt ze wel, denk ik, toch?
0: Ja, precies. Nee, maar is dat bij dat strandje? Want ik wist dat er een opening was van een nieuw strand.
1: Ik denk het wel.
0: Daar.
1: Ik denk daar, het is wel Gasperplas.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, je kan ook kleding ruilen.
0: Ja, dat is heel erg aantrekkelijk. Leuk, man. Alles eruit gooien, grote schoonmaken.
1: Om meerdere locaties vandaag in Amsterdam.
0: Oké. Ik ben benieuwd. Ik ga kijken of ik tijd vrij kan maken. Gaan we naar Tie to My Heart. En dat is van een Italiaanse DJ. En zoals je misschien van mij gewend bent, een soulful house track.

0: Tie to my heart. Italiaanse Mark Di Meo. Gaan we naar Italiaanse, ik zeg het eigenlijk verkeerd, Italo Disco. Een echte cultklassieker. Misschien weet je het al. Don't You Want My Lovin'.
1: The ultimate old and new school mix. Jam FM.

0: Don't You Want My Loving. Speciaal in de dance mix. Michael Baker werd je zomaar even teruggegooid in de jaren 80. En ja, waanzinnige track dit. Ook zeldzaam. Zo'n discoplaat die je niet altijd hoort. Gaat eigenlijk over liefdesverdriet. En dat is natuurlijk best heel verdrietig.
1: Hij leeft nog wel trouwens. Jawel.
0: Hij leeft wel. Ja, ja, ja. Jij was helemaal obsessed. Hij is hij nog in leven of niet?
1: Ik ben altijd wel benieuwd of mensen nog in...
0: Ja, vind ik altijd lastig als je het niet direct weet.
1: Zij
0: ja.
1: Er niet heb iets van gehoord, maar hij is nog wel... ja, toch wel nog steeds artiest en hij maakt nog muziek. Private. Hij speelt gitaar voor zijn vrouw, ja.
0: Oh.
1: Hij is nog wel op Instagram of TikTok te vinden, Michael Baker.
0: Michael Baker dus, hoorde je. Deze cultklassieker. En ja, we zijn alweer bijna... Ja, nou ja, niet bijna, maar we hebben nog even te gaan.
1: We gaan zo vliegen.
0: We gaan zo vliegen.
1: De studio uit.
0: Ja, nog wel wat lekkere tracks hoor hier. En bijzonder ook deze volgende. Als ik het woordje yacht rock zeg, zegt je dat dan iets? Yacht rock.
1: Ik hou wel van
0: jacht. Ja, dat hoort niet.
1: Varen.
0: Ja, nee, yacht rock. Zegt je dat dan iets?
1: Speel het maar gewoon af, Julia.
0: Ja, precies. Twee yacht rocked iconen. Kenny Loggins. Loggins en Michael McDonald, die komen in dit nummer voor. Ja, die zijn featuring. Het nummer heet Show Me The Way uit 2017. En eigenlijk heet het Show Me... Nee, het heet iets anders. Ze hebben het Show Me The Way. Het is Show You The Way. Zo, het staat Show Me. Maar het is Show You The Way. Ik zeg het nog verkeerd.
1: Als je maar goed de weg kan wijzen.
0: Precies. Jam FM takes it slow.

0: kenmerkende geluid in hoorde je Michael McDonald, Kenny Loggins.
1: Oeh, als ik dit hoor.
0: Show you the way, wat een goede stem, hè.
1: Als ik dit hoor, ik wil gewoon een man die goed kan zingen.
0: Ja, moet ik even goed nadenken, hoor. Waar vind je die? Moet je meer naar optredens gaan, Nara. En niet naar een slotmarkt.
1: Dan komt die ring.
0: Dat is het.
1: Dat is het. Daarom ben ik nog niet getrouwd.
0: Dat
1: je moet eerst kunnen zingen.
0: Ja, eerst zingen maar. Nou, ik denk dat de volgende wel hun best doen. New Jack Swing. Die kunnen ook wel een beetje zingen.
2: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Live and Learn Joe Public. En ik had nog een heel leuk nieuwtje. Wist jij dat dit de eerste R&B groep was die ooit optrad in de iconische live serie van MTV Unplugged? De eerste. Nou, MTV weten we inmiddels, hè? Die zijn natuurlijk gestopt. Maar goed, we zijn aanbeland bij het einde van Time for Lunch, tweede uur. En volgende week zijn wij live aan de plas. Dus mocht je zin hebben tussen 12 en 2 en inderdaad ervoor, erna. Want dan hebben we ook nog live muziek, heerlijk. Blijven hangen, kom langs. Neem je zwemkleding mee en je handdoekje. En geniet aan het water en van de heerlijke sounds van Jam FM. Zeg het.
1: Goed weekend. Nee, en neem een goed humeur mee.
0: En een goed humeur. En misschien een latte macchiato.
1: Dat komt vanzelf wel.
0: Die gaan we daar ook lekker. Die hebben ze heerlijk daar. We gaan afsluiten met Attack Me With Your Love van Cameo. Tot volgende week live aan de plas.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij.

0: Ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als de reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijk en Nisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Hul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Burgemeester Poppens neemt historische roman van Amstelveense auteur in ontvangst. En Bruno Mars bewijst in de arena dat hij een muzikale alleskunner is. Mijn naam is Hans van der Heijden. Burgemeester Tjapko Poppens heeft donderdag 2 juli een exemplaar ontvangen van Zula, de historische roman van de Amstelveense auteur Esther Terwij. Het boek, dat eind mei verscheen, is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van haar biologische moeder tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog. Terwij werkte sinds 2021 aan de roman na uitgebreid onderzoek en gesprekken met familie. Poppens sprak zijn waardering uit voor het boek dat thema's als vrijheid, identiteit en veerkracht behandelt. Zula is verkrijgbaar bij lokale en landelijke boekhandels en verschijnt ook in Nederlandse bibliotheken. En Bruno Mars heeft donderdag zijn eerste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena geopend met een energieke show van ruim 2 uur. Na de ballad Risk It All volgde een optreden met bijna 30 nummers, waaronder veel songs van zijn nieuwe album The Romantic. De zanger verwees naar zijn Puerto Ricaanse roots met Latin-muziek, een lowrider en congas, terwijl zijn liefde voor 70s soul centraal bleef staan. Anderson .Paak verscheen als DJ Pee-wee en later tijdens het Silk Sonic gedeelte. Hoogtepunten waren Leave the Door Open en een uitbundige uitvoering van Uptown Funk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Aretha Franklin, Jump to It.
1: Het is zaterdagmiddag. Tijd voor muziek en informatie bij Jam FM. Tune in. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
0: Van harte welkom in live vanuit de studio Oude Kerk aan Amstel. Is dit Tune in Jam FM met Richard Koning naast mij.
2: Ja, hele goedemiddag, beste luisteraars. Naast mij ook René Tepas.
0: Ja.
2: Ah, we missen nog iemand.
0: Ja.
2: Marina de Beurs. En zoals Bluff ooit zong, nee, ze is niet en ik niet dat zij nog komt. Dat komt omdat zij in de lappenband zit, helaas.
0: Ah, maar hierbij de beterschapjes. En volgende week gaat ze verzekeren, daar is ze helemaal bij. Want volgende week wordt belangrijk, hè?
2: Ja, ja. Dan gaan wij live uitzenden vanaf de Oude Kerkenpas. Niet op het water, natuurlijk. Althans, nee, ja, wordt wij heel nat. We kunnen filmen over water lopen. Dat gaat niet worden. Dus vanaf 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags.
0: Ja.
2: Live.
0: En wij zijn er tussen 2 en 4 uit. Het is maar dat u weet. Voor vandaag hebben we een leuk programma. Oh, straks Ad van Vissum. En na de klok van 3 Paul Mostert.
2: En waar is Paul Mostert van?
0: Ja, dat laat ik nog even in het midden. Dat, stay tuned.
1: Tune in Jam FM. Tune in Headliner.
2: Ja, en beginnen wij met een kleine greep uit de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week uit deze regio. Een bijzonder feestelijke week voor meester Bram van de Roelof Venema School uit Amstelveen. Deze feestbram won de titel schoolkampioen 2025-2026. En deze titel win je als je als meester, juf, conciërge of directeur van de school gekozen wordt als allerbeste. Meester Bram kreeg de meeste stemmen en redenen waarom hij de meeste stemmen kreeg was dat hij dat de kinderen het geweldig vonden dat hij soms een lesje overslaat. Pardon. Overslaat, oké. Dat doet hij ook als alleen als hij geen zin heeft om les te geven. Wauw, dat ik zo leraar had vroeger. En soms plaagt hij de juffrouw ook. Oh, kleine deugniet. Maar ook zijn creativiteit, passie voor kunst, humor en dat hij graag voorleest worden genoemd door de leerlingen. Bij deze hulde aan meester Bram.
0: Het bekende pannenkoeken- en poffertjesrestaurant gelegen op het kampje in Oudekerk aan Amstel is te koop.
2: Oh nee!
0: De nieuwe eigenaar krijgt een prachtig restaurant met een oud-Hollandse uitstraling met uitzicht op het kampje. En natuurlijk die hele mooie waterfontein.
2: Absoluut.
0: Maar ook een volledig ingerichte, verrijdbare oplegger met keuken, bar en zitgelegenheid. Ja, wil je de vraag bij ze horen?
2: Ah, doe maar.
0: Ja, die is dan ook €285.000.
2: Dat is iets.
0: En de huur van de grond van deze stad bedraagt €5.000 per jaar.
2: Oei, nou dan moet je flink in de buidel tasten.
0: Toch wel inside informatie even.
2: Ja, heb jij dat toevallig even op zak nu?
0: Nee.
2: Ja.
0: Maar ik ben ook van de pannenkoek, maar dat is een heel andere vraag.
2: Afgelopen week is de kunstprijs 2026 toegekend aan... het is de kunstprijs van de Raad 2026, om eerlijk om precies te zijn... toegekend aan kunstenaar Isabel Heatley. Zij ontvangt de prijs voor haar afstudeerwerk, The Enwinded Body. De winnaar werd op 1 juli bekendgemaakt na een bezoek aan de graduation show van Gerrit Rietveld Academie. De jury koos uiteindelijk voor Heatley vanwege de kracht van haar artistieke visie, de overtuigende presentatie van haar werk en haar ambitie om verbindingen te leggen tussen kunst en samenleving. De beoordelaars zien in haar een kunstenaar met veel ontwikkelpotentieel en verwachten dat de werkperiode in Amstelveen een waardevolle bijdrage levert aan verdere ontwikkeling van haar praktijk. Als winnaar van de kunstprijs krijgt Heatley vanaf het jaar 2026 een jaar lang de beschikking over een atelier in ateliergebouw A24 aan de Amsterdamseweg in Amstelveen.
0: Ah, mooi hè? Mooi.
2: Absoluut.
0: Helaas afgelopen week nieuws uit het criminele circuit.
2: Oh nee!
0: Bij een controle op een bedrijfterrein in Amstelveen zijn er 5 vrachtwagens met grote hoeveelheid nepmerkkleding onderschept. Oh. En de totale waarde van de verkoop in de beslag genomen goederen wordt geschat op zo'n €1,5 miljoen.
2: Zo, dat is behoorlijk duur.
0: En dat was gericht op de aanpak van de ondermijnende criminaliteit en illegale bedrijvigheid. En tijdens een gezamenlijke controle van de politie, gemeente Amstelveen en de douane werd een vrachtwagen gecontroleerd die goederen kwam lossen. En in de oplegger, ja, troffen toezichthouders honderden dozen met namaakartikelen aan, waaronder voetbal. voetbalshirt, tassen, petten, schoenen. Allemaal van een bekende design en sport.
2: Foei, foei, foei. Hey, heb je iets met kamperen, René?
0: Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb het gevoel dat ik elke dag kampeer.
2: Oh, ja, dat is ook weer zo. Voor de mensen die niet weten.
0: Ik vind het wel leuk, maar...
2: Jij woont in een caravan, hè?
0: Ja, in een chalet.
2: Op een chalet. Dat is gewoon een mooi woord voor caravan, jongen. Ja, dan krijgen we een naam toch. Maar goed, voor de mensen die willen kamperen en maar niet te ver weg willen gaan, is afgelopen vrijdag de buurtcamping Duivendrecht van start gegaan. Bij deze buurtcamping, wat dat met maandag 6 juli te vinden is in het Vensterpark in Duivendrecht. En in 5 jaar tijd is het initiatief om het mensen samen te brengen zonder drempels op te leggen uitgegroeid tot een van de meest best beoordeelde buurtcampings met een eigen stichting en bestuur. Met de keur aan activiteiten kunnen de kampeerders en bezoekers aan de buurtcamping dit weekend nog een voorproefje nemen op de vakantie.
0: Ja, mooi, mooi, mooi.
2: Absoluut.
0: Lekker kamperen. Ik heb ze wel voorbij zien komen. Al die caravans. Ja. En,
2: misschien zaten er ook wel de dames van Jade in.
0: Every day of the week. Tune in. Jam.

0: Ja, voor mensen die aan Twitch staan kijken, oh, wij zijn te volgen op Twitch, die kan ons wel zien hier. Hè?
1: Ik kan niet kijken.
0: Het is weer tijd voor de opmerkelijke en leuke berichten. Op donderdag 2 juli de Amerikaanse superster Bruno Mars.
1: Oh, geweldig.
0: Die was aan zijn eerste van 4 concerten in Amsterdam-Bijlmer begonnen. Arena, sorry. En verder zal Bruno Mars zaterdag 4, 5 en 7 juli zijn concerten gaan geven. Ik weet niet of je een beetje Bruno Mars...
1: Ik vind hem geweldig. Hij is misschien wel de beste artiest van de afgelopen 20 jaar.
0: Zal hij dit ook op repertoire draaien?
1: Natuurlijk. Natuurlijk, hij doet alles.
0: Hé, belangrijk, de stelling.
1: Ja, we hebben een stelling, oftewel een bijzondere stelling of vraag aan de luisteraars. En daar mag je natuurlijk straks op reageren. En dat kan via de chatbox op de website van Jam FM. En via WhatsApp. En jij hebt het nummer toevallig.
0: 06 13 11 68 93.
1: Nou, hey, voordat we daar de stelling beginnen, even een kort bericht aan vooraf inderdaad. Vrij regionaal. De stelling van deze week is in navolging van het bericht dat inwoners van Amstelveen vaker de kans krijgen om een vergissing zelf te herstellen voordat de gemeente maatregelen neemt. Met deze proef om de naam mogelijkheid tot herstel wil de gemeente onnodige problemen voorkomen en meer ruimte bieden voor maatwerk. En het kan fout zijn op het gebied van parkeren, omgevingsvergunningen, gemeentebelasting en bijstandsverlening. Oftewel, ja, merk je dat je een fout hebt gemaakt, mag je het eerst zelf herstellen voordat de gemeente daar achteraan gaat. En daarom de stelling van deze week. Als je nou een mogelijkheid hebt om een fout die je gemaakt hebt in je leven te kunnen herstellen. Welke fout zou je dan direct gaan herstellen? René, weet jij dat toevallig? Ja, dat is een hele pittige vraag.
0: Ja, is moeilijk op deze zaterdagmiddag. Welke fout? Ja, ik zou het eigenlijk niet zo snel weten.
1: Nee, want ze zeggen wel eens van je fouten leer je ook wel. En daar word je alleen maar wijs van.
0: Je maakt wel eens van kleine foutjes.
1: Natuurlijk, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Maar mocht u dan wel een fout
0: maken.
1: Dat je de verkeerde kant op rijdt of zo. Ja. Maar goed, mocht je nou een antwoord weten, laat het weten via de chatbox of via WhatsApp. En ondertussen gaan wij luisteren naar Gwen McRae. Keep the fire burning.

0: Sunday smooth. Live your Sunday funky.
1: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijk en Nisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Stadsfonds wil samenwerking tussen winkelgebieden verder versterken. En Isabel Heatley wint kunstprijs van de Raad 2026. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ondernemers, bestuurders en centrummanagers uit 10 Amstelveense winkelgebieden en bedrijvensinvesteringszones zijn dinsdag 30 juni bijeengekomen om te praten over de toekomst van de winkelgebieden. Daar is de bijeenkomst georganiseerd door Stadsfonds Amstelveen. Bij het MBO-college Amsteland stonden samenwerking, kennisdeling en meerjarige investeringen centraal. De aanwezigen spraken de wensen uit om vaker samen te werken en kennis uit te wisselen, waardoor ondernemers zich kunnen versterken. Het samenwerken van ondernemers kan voor grotere gezamenlijke ambitie zorgen. Dit alles zorgt voor een sterk en toekomstbestendig Amstelveen. De kunstprijs van de Raad 2026 is toegekend aan kunstenaar Isabel Heatley. Zij ontvangt de prijs voor haar afstudeerwerk The Unwinded Body. De winnaar werd op 1 juli bekendgemaakt na een bezoek aan de graduation show van Gerrit Rietveld Academie. Het niveau van de inzendingen lag erg hoog, waardoor de keuze erg moeilijk was. De jury koos uiteindelijk voor Heatley vanwege de kracht van haar artistieke visie, de overtuigende presentatie van haar werk en haar ambitie om verbindingen te leggen tussen kunst en samenleving. De kunstprijs van de Raad wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt en biedt een veelbelovende kunstenaar de mogelijkheid om zich vanuit Amstelveen verder te ontwikkelen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: En nu de zomervakantie is begonnen en we de afgelopen weken toch ruimschoots hebben kunnen genieten van verkoeling. Want wat was het warm, hè, 2 weken geleden. Dan kon je natuurlijk richting het Amsterbad of natuurlijk de Oude Kerkenplas. Maar we kijken ook terug op het rijke verleden van Oude Amstel. Waar je namelijk ook een zwembad gestaan aan de Koningin Julianelaan in de wijk Bullewijk. Vanaf eind jaren 20 van de vorige eeuw tot aan pakweg 1961 heeft daar een zwembad gestaan. En over dit zwembad gaan we praten met Ad van Versum. Goedemiddag, Ad.
1: Hi Richard.
0: Hey, fijn dat je er bent inderdaad.
1: Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Hey, dit zwembad aan de Koningin Julianelaan. Wat is daar bekend over? Wat voor zwembad was het? Hoe groot was het ongeveer?
1: Het is misschien al goed om te zeggen, het heeft er niet aangestaan, maar in het water. Daar.
0: Ah, okay.
1: Dus het was zo'n bad wat er in de jaren 20 gebouwd is. Mm-hmm. Daar ook op verzoek van de gemeente, die wilde heel graag een zwembad hebben in Oudekerk. Tot die tijd sprong iedereen natuurlijk gewoon de Amstel in. Ja. Maar ze hadden bedacht, er moet een zwembad komen. Aan de Binnen-Amstel noemden ze het ook wel, of de Bullewijk. En dat was inderdaad ter hoogte van waar nu dat Benningbeeld staat. Ja. Dat blauwe beeld dat we neergezet hebben. Daar was ook dat zwembad. Dat lag in de Bullewijk eigenlijk. Dus dat was afgezet. En er waren houten hokjes. En half Oudekerk heeft daar zwemles gehad. Zwemmen geleerd. Het werd ook wel het rattenbadje genoemd.
0: Kan je vertellen waarom hoe die naam ontstaan is?
1: Er werden natuurlijk, kijk, je zit in buitenwater, dus er werd wel eens een klein beestje werd er geconstateerd wat ook zwemles wilde, zeg maar. En dat waren de ratten, dus in de volksmond werd het rattenbad, maar er is heel veel gebruik van gemaakt. Het is toen in 27 is het geopend. Met veel ceremonieel, met demonstraties en weet ik het. Overigens nog wel gescheiden. Hè?
0: Ja, want dus, dat valt mij op inderdaad. Ik lees hierna. En dat denk ik het is nog niet eens zo heel lang geleden. Want ik citeer inderdaad. Vanaf 1930 mogen er wel dames in het bestuur plaatsen. Maar het gemeentebestuur dacht daar toch anders voor. Zij stelde voor, heel simpel. Wil jij subsidie hebben? Ja, prima. Maar dan geen vrouwen in het zwembadvereniging. Maar ook niet eens als toeschouwer.
1: Nee, het was streng gescheiden blijven. Nou, vrouwen mochten op een gegeven moment wel zwemmen daar, maar zeker niet gemengd met de heren.
0: Jeetje.
1: Want daar komt natuurlijk allemaal ruzie en ellende van. En het inwonertal moest niet te snel stijgen, zullen we zeggen.
0: Dus de vrouwen moesten even wijken.
1: De vrouwen moesten eventjes even wegblijven, ja. Nee, maar dat bad, dat was op zich was dat heel lekker. Maar goed, dat Amstelwater, dat is... Toen kon je nog wel eens zwemmen. Mm-hmm. Maar na de oorlog was het echt... dat water is heel erg vervuild geraakt.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment werd het echt afgekeurd, water in de Bullewijk.
0: Ja.
1: Hij mocht er niet meer gezwommen worden.
0: Ah, oké, want het heeft toch tot 1961 geduurd ongeveer.
1: Klopt. Ja, klopt.
0: En toen dachten ze van het gaat nu een stap verder. Het is nu gewoon niet veilig meer. Het is gewoon qua hygiëne niet meer...
1: Klopt, ja. Nee, dus toen moest het gesloten worden, officieel. Nou, er kwam natuurlijk zwaar protest tegen van alle Oudekerkers. Mm-hmm. En toen hebben ze nog een tijdje daar kunnen zwemmen. Maar dan geheel op eigen verantwoording.
0: Ah ja, ja.
1: Dus dat
0: houdt natuurlijk niet lang stand.
1: Nee, een paar jaar. Nee, dat is tegen 64 is het gesloten toen. Ja, en toen wilden ze een ander bad hebben natuurlijk.
0: Ja, en toen kwam er op een gegeven moment het Amstelbad.
1: Het Amstelbad kwam
0: En daar hadden we natuurlijk laatst al een delegatie van gesproken. Want wanneer is het Amstelbad opgericht?
1: Nou, dat is in 1968. Is dat dus het Amstelbad zelf werd dan door de gemeente werd dat toen nog betaald. Er was een actiecomité geweest, er was een inzameling gehouden en werd geld bijeengebracht. Dus daarmee kon het Amstelbad kon daar ook van gemaakt worden. En dat is een aantal jaren heeft dat bestaan.
0: Ja.
1: Zomer. Ja.
0: Hey, zijn er nog enige herinneringen aan het oude bad? Zijn er nog dingen van te vinden? Of is het gewoon helemaal het collectieve geheugen vervaagd?
1: Volledig weg. Dus er is werkelijk geen stukje hout meer van terug te vinden.
0: Ongelooflijk.
1: Op zich die plek waar dat beeld staat. Daar heeft dus de bedding dan nog gelegen 400 jaar geleden. 500 jaar geleden. En dat zwembad heeft er gestaan. En nu is het gewoon een stukje water waar niks meer is. Dus dat, ik kan misschien nog steeds zwemmen.
0: Maar. Ja, helemaal goed. Hey, wij gaan zo even een stukje zwemmen. Daarna komen we terug bij jou. Zwemmen. Over nog veel meer zaken. We gaan even de Amstel in nu. Neem even een kanaal duik even mee, Ad. En ondertussen die heerlijke klanken van de Black Eyed Peas. Featuring Sergio Mendes.
2: Maskenada.

0: verhaal.
1: We gaan verder met het tweede deel van het gesprek met Atrovessen Museum Amsterdam. We hebben net natuurlijk iets eerder voor de muziek al gesproken over het zwembad in de wijk Bullenwijk, wat helaas niet meer is. Wat er nog wel is, is natuurlijk het museum zelf in Amsterdam. Ja. En nou las ik onlangs, er is een nieuwe voorzitter.
2: Ja. Het is, we zijn, of een nieuwe voorzitter, ja, dat is Albertine, die vervangt Henk van Keulen. Die heeft 9 jaar is die voorzitter geweest. En die vond het wel tijd om het stokje over te dragen. We zijn hartstikke blij wat hij gedaan heeft. Albertine, ze is nog steeds rechter. Ze is kinderombudsman geweest. Heeft een groot hart voor geschiedenis en voor lokale geschiedenis. Ze woont een aantal jaar bij ons in het dorp.
1: Okay.
2: Dus die wilde wel bij ons de voorzitter worden. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, absoluut.
2: Want daarmee hebben we echt een kanjer in huis gehaald, denk ik. En we zijn altijd afhankelijk van al onze contacten die we hebben. Daar, daar is ze goed in. En bovendien kan ze ons een beetje in toom houden.
1: Oh, is het nodig, Art?
2: Het is af en toe nodig, ja.
1: Ja, dat kan ik wel voorstellen. Hey, wat gedurende de zomervakantie? Zijn jullie wel gewoon de dagen open dat jullie open zijn? Of gaat er een zomersluiting plaatsvinden?
2: Nee, het is... wacht even, ik loop even in de storm. Ik weet niet of het hoort. we blijven gewoon open. En je kan de dagen terecht. En we hebben nu een speciale tentoonstelling over archeologie in de Kerkheuvel.
1: Ja.
2: Dus daar is wat...
1: Wat kan je daarover vertellen?
2: Dat is echt, ja, precies.
1: Nee, wat kan je daarover vertellen over je expositie? Over de Kerkheuvel?
2: De Kerkheuvel. Ja, dus er zijn wat films over hoe ze die opgravingen gedaan hebben. We hebben echt dat oud hout. 3000 jaar oud hout. Dat is echt alleen al heel bijzonder om te zien. En wat informatie over de grondlagen die bij ons zitten. Wat er allemaal te vinden is in die hele oude kerkheuvel.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is best wel interessant. En je kan ook gelijk doorlopen naar het volgende huisje.
1: Ja?
2: Want sinds woensdag hebben wij 2 fantastische stukken Amstel porselein gekregen.
1: Hé, hey, dat is mooi.
2: Rob Amalaan, dat zijn van die potten. Nou,
1: daar hadden wij het volgens mij enkele maanden geleden over. Hè, waar jij toen hij wilde het aan één organisatie schenken, dat was jullie.
2: Dat zeiden wij, precies. Nou, ik hoop dat hij nog heel lang leeft, hij is er nog steeds. Maar we hebben nu alvast echt 2 prachtige stukken van hem in bruikleen gekregen. We hebben een pronkplaat bij ons in het museum. En die zijn echt absoluut de moeite waard om even te komen bekijken. Dat is echt...
1: Want hoe zou je ze willen omschrijven, qua hoe ze eruit zien?
2: Ja, het zijn van die, ze zijn een centimeter of 30 hoog.
1: Ja.
2: En van die potten die je ook al op kasten zag staan aan de bovenkant. Ze hebben een voorstelling, dat heet dan bieterrood, is dat geschilderd. Porselein en 2 van die koperen oren die eraan, maar het zijn ook porseleinen oren. En het is onderdeel geweest van die periode toen ze ook voor koning Lodewijk Napoleon het porselein maakte.
1: Ja.
2: Dus het is echt, het is heel mooie dingen zijn.
1: Ja, bleek er ook dat er ook een behoorlijke prijskaartje aan vasthangt?
2: Ja. Ik ga niet hier roepen hoeveel ze waard zijn.
1: Nee, maar we moeten wel een paar nullen gaan denken, denk ik.
2: Dat is absoluut, ja zeker. En dat, dus daarmee hebben we echt wel een paar topstukken in huis gehaald.
1: Mm-hmm.
2: Dus zeker de moeite waard om ook die te bekijken.
1: Absoluut.
2: En we hopen natuurlijk dat we de hele collectie van Rob, hopelijk weer heel laat, want ik hoop dat hij nog heel lang leeft, dat we die naar het Museum Amsterdam komt.
1: Nou,
2: dus dat,
1: dan gaan we in ieder geval voor duim inderdaad. En dat het nog heel lang gaat duren natuurlijk. Hè.
2: Ja, zeker.
1: Art, voor vandaag ga ik je weer enorm bedanken voor je wijsheid en je wijze woorden natuurlijk ook. Wij gaan elkaar volgende week spreken, maar dan vanaf locatie. En dan bij deze een heel fijn weekend, Art. En nogmaals, tot volgende week. En dan aan de Oudere Kerkerplas.
2: Aan de plas.
1: Helemaal goed. Hey, fijne dag nog. En dat was Atrovessen Museum Amsterdam. En dit zijn de dames en heren van Chic. En die gaan even lekker hanging out. Yeah.

0: Ik ben Oos Kersbeke en u luistert naar TuneIn Jam FM.
1: Volg ons door naar het nieuws van 3 uur zometeen. Onze gast is al aangeschoven. Blijf luisteren, dit is

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode

0: standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het Radio Nieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli 2 zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Welkom terug bij TuneIn Jam FM. Donna Summer, State of Independence.
1: TuneIn gaat terug in de tijd met een terugblik op...
2: Ja, wij blikken terug op een dag van vandaag. Precies 250 jaar geleden. 4 juli. 4th of July, ook wel bekend. In Amerika natuurlijk onafhankelijkheidsdag, Independence Day. En officiële feestdag. En het gaat uiteindelijk om... Op die dag in 1776 werden de 13 Amerikaanse koloniën zich officieel losmaakten van het Britse Rijk. En hoewel de stemming voor onafhankelijkheid eigenlijk al op 2 juli plaatsvond, keurde het Continentale Congres de definitieve tekst van de Declarations of Independence pas goed op 4 juli. Laten we even een kleine tijdlijn. Voor 1775 waren er nogal wat spanningen, want de Britse belastingen zonder parlementaire vertegenwoordiging leidden nogal tot de protestkreet No taxations without repression. In 1775, begin van de oorlog, de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog brak uit tussen de kolonisten en Groot-Brittannië. 2 juli 1776, het Tweede Continentale Congres stemde formeel voor de afscheiding. En op 4 juli, het congres keurde de door Thomas Jefferson opgestelde tekst officieel goed. En op 2 augustus werd deze tekst dus door de meeste gedelegeerden getekend als fysiek document.
0: Ja. En verder, de Nederlandse link, daar zijn we natuurlijk altijd wel bekend naar.
2: Ja, voor ons historici, Nederlandse en Amerikaanse maken.
0: En volgens historici kende Jefferson vermoedelijk de tekst van het Nederlandse plakkaat van de verlatingen uit 1581. En dit document, waarmee Nederland destijds koning Philip II als voer vertoont sterke gelijkenissen in structuur en argumentatie met de Amerikaanse verklaring. Ja, first salute hebben we dan over. Mm-hmm. Kijken we verder naar de evolutie van feestdagen. 1777, de eerste herdenking van plaats in Philadelphia. 1812, na de oorlog van 1812, het patriotisme nam heel sterk toe. En opmerkelijke feitjes.
2: Ja, dat is wel heel bijzonder inderdaad. Want zowel Thomas Jefferson als John Adams, die allebei grondlegger en oud-president waren van Amerika, stierven op deze 4 juli 1826, dus precies 50 jaar, op dezelfde dag van elkaar, zonder het van elkaar te weten waarschijnlijk. Calvin Coolidge is trouwens de enige Amerikaanse president die op 4 juli is geboren, in 1872 om precies te zijn. En op 4 juli 1965 vond bij de Independence Hall een van de allereerste vroege demonstratie voor LHBTIQ-rechten plaats.
1: TuneIn Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Ja, we hebben een speciale gast hier overgekomen uit Amsterdam. Van het Hart Museum is hij aangeschoven, Paul Mostert. Welkom, Paul.
3: Dankjewel.
2: Doe even de microfoon iets dichterbij, dat je nog beter te horen bent dan je al was. Nou, fijn dat je nou, voor de mensen die het Hart Museum niet precies weten wat het is, kan je kort vertellen wat houdt het Hart Museum in? Wat stellen jullie tentoon?
0: En wie ben jij?
3: Ja, ook. Ik ben Paul Mostert en ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik ben adjunct voor directeur bij Hart Museum. Museum in het midden van de stad Amsterdam, aan de Amstel. Vlakbij de Stopera, bij de Blauwbrug. Nou, wie het dan nog niet kent, die
2: kent Amsterdam niet.
3: Die komt ook niet vaak. We heten eerst Hermitage Amsterdam. En toen hadden we een hele bijzondere relatie met het museum in Sint-Petersburg, in het Winterpaleis, het Hermitage Museum. Die relatie is na de oorlog, de inval van Rusland in Oekraïne, voorbij. Die hebben we moeten opzeggen, dat kon niet meer. Ook alleen al omdat je kunsttransporten niet over de grens krijgt in oorlogssituatie. Je krijgt er niet meer verzekerd, een heleboel redenen. En we hebben nieuwe partners gezocht. En een van die partners is Pompidou in Parijs. Maar een andere hele bijzondere partner is dat een van de grootste musea in de wereld, in Washington, Smithsonian. Mm-hmm. Meer dan 150 miljoen objecten.
0: Zo.
3: Ze hebben ook een paar dierentuinen, dus dan gaat het snel. Want dat telt ook iedere vlinder, geloof ik. Maar ze hebben ook een waanzinnige kunstcollectie.
0: Ja.
3: En ze zitten in het hart van de Amerikaanse samenleving, met de beste historici en de beste museale experts. En ze houden zich ook echt heel erg goed bezig met de Amerikaanse geschiedenis. Je komt daar in musea waar je ook de Apollo Shuttle hebt hangen. Maar ook de Declaration of Independence. Die is ook tentoongesteld daar. Mm-hmm. En de de Hoge Hoed van Lincoln, noem maar op. Eigenlijk de hele Amerikaanse geschiedenis zit in dat museum. En dat is wel heel erg bijzonder.
2: Ja, want hoe zou je het land Amerika kunnen omschrijven? Hoe zie jij dat? Hoe zie jij het land Amerika in totaal?
3: Jeetje, wat een mooie en goede vraag. Waar je eigenlijk even heel goed over naast zou moeten denken.
0: Mm, ja.
3: Ik ken Amerika zelf van de grote steden. En ik heb ook al veel gereisd daar. En ik ken veel Amerikanen. Maar ik denk dat we eigenlijk allemaal onze eigen Amerika hebben. En ik denk dat we vooral in Europa en in Nederland, Amerika waren natuurlijk ook de bevrijders na de Tweede Wereldoorlog, ook een droom van Amerika hebben gemaakt. Ja. Een ideaal land. Ja. Hè, waar de mooiste muziek vandaan kwam. Ja. En de auto's. En de beste techniek. En de computers. En de iPhone. En opeens hadden ze die ideale president. Namelijk Obama. En voor de vorige generatie was dat Kennedy.
2: Ja.
3: Hè, dus we hebben ook een droom van het land gemaakt. Die natuurlijk niet klopt. Dromen kloppen niet.
2: Nee.
3: En daardoor vallen we denk ik zo ontzettend stoten onze neus. Hoe zeg je dat?
0: Ja.
3: Met deze huidige president.
2: Ja, ja, want even, ik wil even dat linkje leggen naar de huidige president, Donald Trump. Wat ik mij dan afvraag als ik naar het nieuws ga en ik zie hem dan op de hele, dan denk ik van, je hebt twee partijen. Is er dan, heeft geen van die partijen, zeker de partij waar Trump nu deel van uitmaakt, is er dan geen betere kandidaat dan te vinden? Of is het Amerika dan zo'n typisch land van het entertainment gehaald? Deze man, die schudt de boel wakker, houdt van entertainment. En dat vindt Amerika misschien, het Amerikaanse bevolking misschien wel heel mooi. Die zien liever de entertainer, kijk ook even als Ronald Reagan natuurlijk, jaren geleden, dan de saaie grijze man die heel veel kennis heeft.
3: Ja, dat is zeker waar. Grappig om over Ronald Reagan te zeggen. Reagan wordt nu toch wel gezien als een goede president. Ik moet zeggen dat hij de AIDS-crisis totaal verkloot heeft. Want dat heeft hij heel weinig gedaan. Dus laten we dat ook even zeggen. Maar op een heleboel terreinen was hij een hele goede, interessante president. Ook gebied van de ontwapening met Rusland. Hij had echt door dat Gorbachev vrede wil. Dat is een van de weinige en eerste meteen. Maar hij werd ook enorm verketterd door de democraten. Hè. Die hebben hem afgeschilderd als een schietgrage cowboy.
2: Ja. Nou ja, wat hij ook was natuurlijk in die film.
3: Ja, maar bij de rode knop van de nucleaire wapens niet veilig zou zijn.
2: Mm-hmm.
3: Dus die polarisatie in Amerika was al heel lang aan de gang. Daar heeft de Democratische Partij flink zijn bijdrage aan geleverd. En in Amerika, zoals ze graag vrij wilden zijn van Europa en het land hadden aan de Engelse koningsfamilie in Londen, hebben de gemiddelde Amerikanen ook helemaal niks met Washington. En Trump is natuurlijk een anti-establishment president.
2: Mm-hmm.
3: Hij zet zich de hele tijd af tegen Washington. Daar viert hij nu leuke feestjes met allemaal dingen in zijn tuin. Maar hij is eigenlijk een anti-Washington president. En de democraten hebben geen goed antwoord.
2: Nee. Nou ja, goed. Wij gaan daar rustig over nadenken.
0: En we komen straks naar het volgende plaatje terug om meer te vertellen over het Hartmuseum en de tentoonstelling. Want dat is natuurlijk heel erg bijzonder en belangrijk. En bij uitzonderingen heb ik een verzoekje gevraagd. En die heb je doorgegeven eigenlijk, hè?
3: Jazeker, ja.
0: En misschien is het een leuk idee om hem aan te kondigen als je dat zou willen doen.
3: Ja, het is Diana Ross. Nou ja, ze is er nog steeds. Ze geeft ook nog fantastische concerten trouwens. En het thema is wel heel mooi. Love is love.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Nog steeds aangeschoven is Paul Mostert van het Hartmuseum. Paul, hoe kun je het Hartmuseum omschrijven als een wat voor soort museum het is?
2: Wij proberen kunst te brengen die normaal in Nederland niet te zien is. We hebben natuurlijk in Nederland heel veel musea, laat het ook zeggen. Overigens ook heel veel goede en leuke en mooie musea. En Amsterdam heeft natuurlijk de Rijkste, het Van Gogh, het Stedelijk. Brengen fantastische dingen in de heleboel provinciesteden. Is ook heel veel moois. Maar wij proberen nou juist de kunst te brengen die normaal niet te zien is. En dat doen we nu met David Leventhal, Amerikaanse fotograaf. Die in Europa überhaupt nog nooit een tentoonstelling heeft gehad. Behalve in een kleine galerie, moet natuurlijk wel heel netjes zijn, in Brussel, wij zeggen. Maar nooit een museale tentoonstelling van zijn werk. Een fotograaf die gefascineerd is door de Amerikaanse geschiedenis. En die eigenlijk iets heel bijzonders doet. Want terwijl, nou ja, laten we het maar noemen, Trump het heeft over Make America Great Again.
1: Ja.
2: Maakt hij eerst hele kleine diorama's met speelgoedsoldaatjes en speelgoedbarbietjes. En die gaat hij dan fotograferen. En wat hij dan doet, dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Dan ontstaat er iets heel magisch.
1: Dat moet je echt zien, hè? Echt beleven.
2: Ja, je moet het echt beleven en je moet goed kijken. En als je goed gaat kijken en neemt even de tijd, dan denk je, hey, wat klopt hier allemaal niet? En als je dan gaat nadenken, dan ga je allemaal lagen ontdenken. En denk je, hey, verdomme.
1: Ja.
2: Hij laat me op een andere manier naar de geschiedenis kijken en daar steek ik wat van op.
1: Ja.
2: Maar het is een spelletje met je ogen.
1: Ja.
2: Hij zit te spelen met jouw ogen.
3: Ja. Hij prikkelt eigenlijk je nieuwsgierigheid.
2: Ja.
3: Ah, oké. Okay. Want tot wanneer is deze expositie?
2: Hij is te zien tot begin september.
3: Ah, oké. Okay.
2: En dan gaan we trouwens open met de hele grote Matisse-tentoonstelling. Die interessant trouwens ook weer is, dat moet ik toch even zeggen. Omdat Matisse enorme hoogte heeft bereikt. Omdat Amerikaanse kunstenaars hem beginnen volgen. Rothko, Barnett Newman.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Niet onbelangrijk, toch om weer te praten over de invloed van Amerika.
1: Ja. En Chicano Prince, Radical Histories, dat vond natuurlijk ook bij.
2: Ja, dat is een hele kietelende kritische tentoonstelling die we hebben. Ook van het Smithsonian in Amerika weer. Het zijn allemaal posters, affiches, aanplakbiljetten, hoe je het maar wil noemen.
1: Ja, ja, ja.
2: Van de Chicano Artist, en dat zijn de Mexicaanse Amerikanen.
1: Ja.
2: In Amerika heb je dat de hyphen-theorie, hè, dus je bent African-American of Irish-American of German-American. En de Mexicano's, die hadden zoiets, ja, Mexican-American, hallo, Mexico is wel Amerika, dus dat gaan we niet doen. Die hebben zichzelf een naam gegeven en zeiden wij zijn Chicano's.
1: Ja.
2: Dat was een scheldnaam, dat werd een geuzennaam. En die zijn heel goed geworden, omdat ze ook heel vaak baantjes hadden in Hollywood, bij de reclamestudio's, in het maken van affiches.
1: Ja.
2: Maar over hele goede sociale onderwerpen. Dus arbeidsomstandigheden, hogere lonen, vakbonden, immigratiepolitiek, immigranten die niet goed behandeld werden. En dan hebben we ook posters uit de jaren 70, hè, president Carter.
1: Ah.
2: Die heel erg werd aangevallen op zijn immigratiepolitiek.
1: Mm-hmm.
2: Want hij zette een heleboel mensen het land uit in die tijd.
1: Echt waar?
2: Ja. Er is ook niet zo gek veel veranderd. Het gaat over dezelfde onderwerpen. Ja.
1: Mm-hmm. En raakt het jezelf ook als je dat daar ziet en over hebt?
2: Ja, want ik wist dat ook helemaal niet meer. Of ik heb het nooit geweten.
1: Ja.
2: En dan lees je er weer over en dan besef je weer, ja, we hebben allemaal een oordeel over Amerika, maar we moeten ons misschien ook af en toe iets meer verdiepen in de problemen waar de gemiddelde Amerikaan mee worstelt.
3: Mm. Ja. Zie jij jezelf als min of meer als Amerika-kenner?
2: Nee, dat zou ik niet durven. Ik lees er lekker veel boeken over, maar dat is allemaal geleende kennis, hè?
3: Kijk, wat is jouw beeld van Amerika? Jouw persoonlijke beeld?
2: Het is een land met een heleboel leuke, een heleboel gastvrije, enthousiaste mensen. Ik vind ze ontzettend gastvrij. Ik vind ze allemaal enorm ondernemend. Ze willen allemaal wat doen. Ze zitten allemaal op zaterdagmiddag een auto te repareren of hun dakpan te schilderen. Ja. Iedereen is wat aan het doen de hele tijd. Iedereen is altijd met een zaakje bezig. Of wil een zaak oprichten of met vrienden een klusje aan het doen. Ze zijn heel trots.
1: Ja,
3: dat wou ik zeggen. Want het is natuurlijk ook een Amerikaan is natuurlijk heel trots op zijn land. Die wil het liefst inderdaad van, kom niet aan mijn land, want dan, als je die bevalt, love it or leave it.
2: Ja, ze houden allemaal van muziek.
3: Ja.
2: Ik ken weinig landen waar zoveel van muziek wordt gehouden, zo van sport wordt gehouden.
1: Ja.
2: Kom niet aan hun vrijheid.
3: Nee.
2: Heb je gelijk, Hobbes? Soms kiest een president waarvan wij denken, zouden we die kiezen?
3: Het zijn anders gekund.
1: En de 4th of July, hoe wordt dat daar gevierd?
2: Ja, dat wordt daar gevierd met optochten en met vuurwerk en met barbecues. Maar de 4th of July wordt daar heel lokaal gevierd, in dorpjes. En Trump maakt een heel groot nationaal feest van.
1: Mm-hmm.
2: En dat zijn ze eigenlijk helemaal niet gewend.
1: Nee.
2: Want dat Amerika als totaal, dat bestaat eigenlijk helemaal niet zo erg. Je leeft in je staat, in je dorp.
3: Ja.
2: Als je in Californië geboren bent, dan ben je vooral in de Republic of California geboren.
1: Mm-hmm.
2: Dan heb je eigenlijk niks te maken met die andere kant van het land. Dus daar gebeurt nu ook wel iets. Dat nationalistische, dat grote één land zijn. Ja, dat hadden ze in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is daarna ook gewoon weer een beetje verwaterd.
3: Ja, het is allemaal een beetje in stukjes verdeeld.
2: Ja.
3: Ja. Oké. Nou, wij gaan even door naar een stukje muziek. Ja, en dat personificeert misschien wel de trots van het Amerikaans zijn. Ja, het nummer is van... Ja, komt trouwens uit die film, hè, van Rocky IV, volgens mij. Weet je, dat was zo'n typisch Amerikaans film, hè. Weet je, ja. De Amerikaan was goed, de Rus was slecht. Dit nummer, Living in America.
1: En ik weet of Paul nog heel even tijd heeft om nog te blijven hangen, want we zouden hem graag nog...
3: Tuurlijk!
1: We spreken hem gewoon na half uur nog eventjes.

0: lekker!
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
2: Dit is Bob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten op onze website jamfm.nl.

0: Womack Sister en Sofa.
1: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Ja, nog steeds bij ons in de studio met heel veel plezier en genoegen. Paul Mostert. En hij is van het Hartmuseum. Paul, waar is het Hartmuseum precies gevestigd? En kun je wat meer over de openingstijden en op de website iets meer vertellen? Laten we dat meteen maar eventjes erin gooien.
2: Nou, dat doe ik heel graag. De website is www.hartmuseum.nl. We zijn iedere dag van 10 tot 5 open. En we zijn te vinden inderdaad aan de Amstel vlakbij de Brouwburg. En het gebouw is nog wat ouder dan Amerika, namelijk uit 1684.
0: Zo.
2: 17e eeuws gebouw, 17e eeuws Amsterdam. En een oud bejaardentehuis in feite, voor dames en later ook voor mannen. Het is heel goed verbouwd als museum. Ja. We hebben hele mooie tuinen, er zijn zomers hebben we openluchtbioscoop, jazzconcerten.
0: Ja. Ja.
2: Heel populair.
0: Ja.
2: Tal van activiteiten.
3: Ja, inderdaad, wat je noemde net al een aantal activiteiten. De jazzconcerten bijvoorbeeld. 5 juli, morgen dus, en volgende week zondag 12 juli. Prachtig jazzconcerten. Wat kan je daarover vertellen? Wie treedt er onder andere op en is het vrij toegankelijk?
2: Het is niet vrij toegankelijk. Je moet een paar eurotjes betalen.
3: Ja, daar praten we over.
2: Maar het is onder een tientje, dat is heel goed te doen.
3: Ja hoor.
2: Het is een fantastische grote mooie tuin. En wat wij doen, en daardoor hebben we ook iedere week een ander optreden. Op het conservatorium in Amsterdam, het Zweelink, zitten heel veel buitenlandse studenten.
0: Ja.
2: En die buitenlandse studenten die gaan allemaal niet naar mama en papa in de zomer. Die doen heel vaak tourneetjes met hun bandje, met hun triootje, met hun kwartet, noem maar op. En die laten we optreden. Dus iedere week hebben we een andere groep die optreedt. En dat zijn de jonge talenten, de jonge jazztalenten van nu. We hebben één keer vorig jaar, toen bestonden we 10 jaar, dachten we, nou ja, als je 10 jaar bestaat, dan mag je toch wel een hele gevestigde mooie naam doen. Toen heeft Benjamin Herman bij ons opgetreden in de tuin. Dat vond hij ook zo leuk. Ja. Hij zei, maakt niet uit, ik kom.
3: Okay.
2: Ook al doe je een fles wijn, ik kom. Maar we hebben jong talent. Dus als je jong talent op jazzgebied wil zien, moet je bij ons in de tuin komen.
3: Nee, dat kan natuurlijk morgen, want dan komt het Joep Grotendorst kwartet. Lekker buitenlands ook.
2: Ja, nee. Het zijn natuurlijk soms Hollandse jongens en meisjes.
3: Ah, oké.
2: Okay. Dan weer een drummer uit Spanje.
3: Ah, okay.
2: En een trompetist uit Bolivia.
3: Ja.
2: Dat is heel gemengd.
3: Precies. En DJ Von Rosenthal, klap. En natuurlijk op 12 juli, ik hoop dat ik het uitspreek, Mariette Arushanian.
2: Volgens mij spreek je dat goed uit. Kijk, zo heb ik het geleerd.
3: Ja, ik ken mijn taal als wel. Maar wat trouwens ook op de website uitvalt, jullie doen ook heel veel aandacht geven jullie aan de queer gemeenschap, de LHBTIQ plus. Want daar doen jullie ook een aantal activiteiten mee, hè? Tenminste, op het programma.
2: De botenparade die komt natuurlijk bij ons voor de deur voorbij.
3: Ja.
2: En wij waren denk ik een van de eerste die zeiden, daar hangen we heel grote regenboogvlag uit. En dat voelt leuk en dat voelt goed en dat is heel correct en prima om te doen. Maar we dachten wel eens, kunnen we ook wat meer doen? En toen werd er gezegd, doe dan een feest in de binnentuin. Feesten in Amsterdam, die zijn allemaal prima, maar die zijn ook echt wel genoeg.
3: Mm.
2: En laten we daar ook niet mee gaan concurreren. Toen kregen we contact met de COC Amsterdam. En die zeiden, vroeger was het de Shakespeare Club.
3: Ja.
2: En dat was een soort schuilnaam. Dat je tegen je ouders kon zeggen, ik ga naar een
3: Shakespeare
2: avond. Maar je kan ook wat anders doen.
3: Ik ga boeken lezen.
0: Zou dat zijn?
2: En de COC heeft eigenlijk gezegd, wij hebben die naam weer opnieuw in het leven geroepen. En onder die naam organiseren we een activiteit. En mogen we dat bij jullie doen? En dan geven we aandacht aan allerlei kleine groepen binnen de queer community.
3: Ja.
2: En dat zijn soms groepen die ook binnen de queer community niet altijd zich helemaal thuis voelen. En dat zijn vooral binaire mensen, mensen in transitie, transgender mensen. Maar ook, ik zeg het maar heel simpel, autistische mensen binnen de queer community. Mm-hmm. Die grote groepen weer lastig vinden en liever in een klein groepje met elkaar praten. Nou, daar zijn wij eigenlijk een beetje een soort veilige haven voor, een safe space. En dat gebeurt die week bij ons in Amsterdam. En we doen één heel leuk bijzonder ding.
0: Ja, wij zijn daar woensdag bij van een reportage te maken.
3: Oké, vertel.
2: Ja, we gaan aanstaande woensdag in de Nieuwe Kerk. Want die runnen we ook. Hè. We runnen 2 grote gebouwen in de binnenstad van Amsterdam. 2 historische gebouwen. Dat gebouw in de Amstel en die grote kerk aan de Dam. In de kerk aan de Dam openen we de tentoonstelling Queer Amsterdam. En dat gaat samen met World Pride. En samen met de Pride Talk en samen met de Walk of Fame. We gaan eigenlijk stapelen. Er is ook heel veel verdeeldheid in de community. En we dachten, we doen het tegenovergestelde. We gaan met iedereen samenwerken. En de grote opening gaat plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. En het is een tentoonstelling die laat zien dat Amsterdam eigenlijk ook door de eeuwen heen verrijkt is door alle queers die er woonden en werkten. Of je nou homo heette of lesbien of pot of flikker, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Hoe het ook allemaal heet of mag heten. Ja. Amsterdam is er rijker en leuker door geworden.
3: Absoluut. Hey Paul, enorm bedankt voor je tijd. En ja, we gaan nu natuurlijk de meest toepasselijke platen draaien die we hadden kunnen bedenken. Speciaal als voorproefje op het tuinfeest wat gaat plaatsvinden. Garden Party. Door de mannen, ze kwamen uit IJsland volgens mij. Met zo forte.
0: Paul, onwijs bedankt. We houden contact. En volgende week hoor je de reportage. En heel veel succes. Nog een fijn weekend.
2: Dankjewel.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips, mail, studio en jamfm.nl.
2: Tune in Jam FM.

0: Dat was het Timex Social Club met Mixed Up. Door met Saucy Lady. Real Night on the Stairlight.
1: Tune in. Jam FM.

0: lekkere zomerse positive vibes. Under the starlight.
1: Salut.
0: Hey, even voorproefje, want de komende weken zitten wij niet meer vanaf de studio, maar op locatie.
1: Ja, aan de plas. Oude Kerkenplas.
0: De Oude Kerkenplas. Dus volgende week. Wij zitten tussen 2 en 4. Maar daarvoor zitten ook al natuurlijk de programma's van 10 tot 12 en 12 tot 2. Dus kom gewoon gezellig langs.
1: En het heet Standpaviljoen aan de plas. Dus volgende week. En dan gaan we de komende weken gewoon daar uitzenden.
0: Heerlijk.
1: Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Graag tot volgende week dan. En we gaan af, we sluiten met Full Flava, Too Much, Too Late.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Start jouw werk.

0: Hier is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: VVD stelt vragen over rouwbegeleiding op Amstelveense scholen. En COA houdt voet bij stuk. Streep door AZC Amstelveen Zuid. Mijn naam is Hans van der Heijden. De VVD in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de begeleiding van leerlingen die te maken krijgen met het overlijden van een dierbare. Aanleiding is een bericht waaruit blijkt dat veel scholen moeite hebben met passende rouwbegeleiding. Raadsleden Ima Stokvis en Annette Heuer willen weten welke ondersteuning scholen momenteel krijgen en of extra scholing of begeleiding nodig is. Volgens de VVD kan structurele aandacht voor rouw bijdragen aan betere ondersteuning van leerlingen en het risico op vastlopen of schooluitval verkleinen. En het plan voor een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente de technische bezwaren van het COA blijft bestrijden, bevestigde het COA op 22 juni niet terug te komen op het besluit. Het COA reageert nog schriftelijk op de gemeentelijke onderbouwing. Amstelveen heeft daarnaast het ministerie van Asiel en Migratie om overleg gevraagd. Door het wegvallen van de locatie moet de gemeente op zoek naar een alternatief. Ook is afgesproken dat het aantal Dublin-claimanten aan de professor Kees Omlaan voorlopig niet worden uitgebreid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

Punch me hard, make me scream. So I know this ain't no dream. Lijkt wel een beetje SM, jongens. Nou, dat kan toch niet. 1983 was dit. Een plaat waar we eigenlijk helemaal geen ene moer van weten. Deze band ook niet. Ja, dat is een andere band. Dat is een heavy metal band. Kennen we wel. Maar deze is mij niet bekend. En ik hoop jou wel. Laat het ons weten. Hans@jamfm.nl. Hey, goedemiddag. Dit is de Saturday Afternoon Show. Baby, we gaan er eens even lekker knallen tussen 4 en 5 met die heerlijke nieuwe track van DJ Gus Leon. Electric Love. En dadelijk een combinatie waar je u tegen zegt.

0: dat nou voorstellen, mensen? Electric Love? Ah, heerlijke track weer van Mr. Gazlion. Hij was een paar weken geleden bij ons in La Studio. Coming from Lyon.
1: 24/7 jams. Jamfm.nl.
0: Ja, en nu ga ik het hebben over twee grootheden die samenkomen en steken een lied in elkaar. Chaka Khan en Snoop Dogg hebben uiteraard natuurlijk geen inleiding nodig. Het zijn supersterren die aan het hoogste firmament verschijnen. En een samenwerking van ongeveer 20 jaar. Chaka is wel ouder als Snoop Dogg. Men mengt de disco en de rap samen. Oh, deze single bewijst weer dat het leven moet omarmen inderdaad. En dat je gewoon moet gaan vieren. Want dit is wel een waanzinnige zomerhit die ik je nu ga voorstellen. Het is dus die nieuwe track van het album dat uitkomt op 18 september. Deze van Chaka Khan, Boogies in My Soul.

0: ciała.
1: Oh, wat een fijne track is dit, zegt deze van nieuwe van Chaka Khan en Snoop Doggy Dogg. Jam FM takes it slow. Yes, met Pussy en Saweetie.

0: Jam FM 104.9 FM.
1: Ja, zaterdagmiddag hebben we het dan over de poesie van Sabrina. Ja, kan het ook niet helpen, mensen. Kinderwondje maar weer even dichtstoppen, dan komt het vast goed. Ja, het is ook zo'n band. Begin jaren 80 was er een band die heet K.I.D. Heerlijke fijne track hier bij de Jam nu. Nog even een herhaling. Inderdaad, Don't Stop.

0: van half vijf.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stadsfonds wil samenwerking tussen winkelgebieden verder versterken. En Isabel Heatley wint kunstprijs van de Raad 2026. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ondernemers, bestuurders en centrummanagers uit 10 Amstelveense winkelgebieden en bedrijvens-investeringszones zijn dinsdag 30 juni bijeengekomen om te praten over de toekomst van de winkelgebieden. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Stadsfonds Amstelveen bij het MBO-college Amstelland, stonden samenwerking, kennisdeling en meerjarige investeringen centraal. De aanwezigen spraken de wensen uit om vaker samen te werken en kennis uit te wisselen, waardoor ondernemers zich kunnen versterken. Het samenwerken van ondernemers kan voor grotere gezamenlijke ambitie zorgen. Dit alles zorgt voor een sterk en toekomstbestendig Amstelveen. De kunstprijs van de Raad 2026 is toegekend aan kunstenaar Isabel Heatley. Zij ontvangt de prijs voor haar afstudeerwerk The Unwinded Body. De winnaar werd op 1 juli bekendgemaakt na een bezoek aan de graduation show van Gerrit Rietveld Academie. Het niveau van de inzendingen lag erg hoog, waardoor de keuze erg moeilijk was. De jury koos uiteindelijk voor Heatley vanwege de kracht van haar artistieke visie, de overtuigende presentatie van haar werk en haar ambitie om verbindingen te leggen tussen kunst en samenleving. De kunstprijs van de Raad wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt en biedt een veelbelovende kunstenaar de mogelijkheid om zich vanuit Amstelveen verder te ontwikkelen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Hans van
2: Soest!
4: Daar hebben we niks aan.
3: Ja, wacht nou joh!
4: Zo!
3: Voilà.
4: Oh, dat is goed!
5: Hey y'all, this is your girl Donna Allen and you're listening to Jam FM. Always smooth and funky.
6: Jam FM, where the magic is in the music.

Serious. Talk about serious. Ja, Don Allen. Het is toch een fijne track deze uit 1986. Daar begon het mee met Donna Allen. En eigenlijk had ze haar grootste hit daarna pas, dat Serious. Kun je dat nog herinneren? Dat was in 1989. En dat, sorry, heette Joy and Pain. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook. En dat was de grootste hit. Dat was de grootste hit. Hier is een plaat van Wyland Grand McRae. Top Copy Disco. De team edit van All This Love.

is ook wat. Ben je recentelijk overleden, vorig jaar nog. Wordt je naam gewoon gesampled. En de teksten die je hebt ooit verzonnen hebt. Dat is volgens mij een track van Avicii. Ja, dat is My Feelings For You inderdaad. Ik heb de opvolger van de oude Elder Barge. De jonge Elder Barge. En Training Lust For Life. Hier bij de Jam.

de jonge El DeBarge Jr. Ja, hij heeft een beetje de stem van zijn vader. Het is iets pieperig nog, hè? Zeg maar iets hogere stem. Trading Lust for Life. Love, eigenlijk. En hier is Mickey Moore en Andy T samen met Angela Johnson. The Only One. Nog even lekker. Een gezellige zomertrack.

En dat waren de mensen van Duck Sauce. Kennen we wel van de Barbra Streisand, weet je wel. En die sound van Boney M erachter. Dit is een track die niet zo bekend werd. Wel een lekkere track, vond ik zelf. Party in Me van Duck Sauce. Oh, dit is de laatste voor 5 uur. Ga lekker door met de hele mixavond bij de Jam. Volgende week ben ik er weer. Bij leven en welzijn, als de temperaturen niet naar de 40 stijgen, dan neem ik verlof. En anders volgende week.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV

0: leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Burgemeester Poppens neemt historische roman van Amstelveense auteur in ontvangst. En Bruno Mars bewijst in de arena dat hij een muzikale alleskunner is. Mijn naam is Hans van der Heijden. Burgemeester Tjapko Poppens heeft donderdag 2 juli een exemplaar ontvangen van Zula, de historische roman van de Amstelveense auteur Esther Terwij. Het boek, dat eind mei verscheen, is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van haar biologische moeder tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog. Terwij werkte sinds 2021 aan de roman na uitgebreid onderzoek en gesprekken met familie. Poppens sprak zijn waardering uit voor het boek dat thema's als vrijheid, identiteit en veerkracht behandelt. Zula is verkrijgbaar bij lokale en landelijke boekhandels en verschijnt ook in Nederlandse bibliotheken. En Bruno Mars heeft donderdag zijn eerste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena geopend met een energieke show van ruim 2 uur. Na de ballad Risk It All volgde een optreden met bijna 30 nummers, waaronder veel songs van zijn nieuwe album The Romantic. De zanger verwees naar zijn Puerto Ricaanse roots met Latin-muziek, een lowrider en congas, terwijl zijn liefde voor 70s soul centraal bleef staan. Anderson .Paak verscheen als DJ Pee-wee en later tijdens het Silk Sonic gedeelte. Hoogtepunten waren Leave the Door Open en een uitbundige uitvoering van Uptown Funk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Welkom bij deze Zolder Express. Ik ben Andries.
1: Wordt u wel eens gepest dat ze zeggen, hey, met je dikke kale harses?
0: Nou, niet regelmatig, maar het is wel eens gezegd. Je hoorde People's Choice, Do It Anyway, You Wanna, en Nets, You Know. De Summer Vibes mix van het album My Time to Shine van George E.B. en The Groove Association. Deze speciale mix tilt de originele soul track naar een lekkere zomersound. Straks voor je, Three From The Soul is Dead. Cap band.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say

Three from the Soul, What You're Missing. En daarvoor nog Say Oops Upside Your Head van The Cabband. Tot aan de break. Het lijkt een eendagsvlieg. En gezien hun aantal hits zijn ze dat ook. Maar toch is Lip Sync van betekenis geweest voor de muziekindustrie. Hun hit Funky Town wordt als een van de hoog

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daendels. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

1, 2. 1, 2.

Still hoorde je Eric Robertson. En daarvoor nog Stretch en Why Did You Do It. Ik heb deze nog voor je, tot aan de break. Weekend van de Class Action uit 1983 is onlosmakelijk verbonden met de legendarische New Yorkse club The Paradise Garage. De openingszin Tonight is Party Time behoort bovendien tot een van de meest gesampelde vocals in de geschiedenis van de dancemuziek. Blijf er lekker bij. What we're gonna do right here is go back.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen anderhalf jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land

0: gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daendels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli twee zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomer aanbiedt tijd afvalinzameling Ouderkerk en zomervakantie basisscholen Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 30 september gelden er aangepaste aanbiedtijden voor afvalinzameling door inzamelaar Cyclus. Inwoners moeten hun mini-container voor groente, fruit en tuinafval en in het buitengebied ook voor restafval uiterlijk om 6:30 's morgens op de aanbiedplaats zetten. De container mag de avond ervoor na zonsondergang worden aangeboden en moet op de inzameldag voor 9:00 's avonds weer van straat gehaald zijn. Dit alles heeft te maken met het hitteprotocol. Dit weekend is de zomervakantie voor de basisscholen Duivendrecht gestart. Op maandag 16 augustus worden de leerlingen van de A. Bekeman school en de Grote Beer weer verwacht in het Zonhofgebied. Dat geldt uiteraard niet voor de meeste leerlingen van groep 8 die na de vakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, zoals de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Spinoza Lyceum en andere middelbare scholen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
5: This is Saturday Soul on Jam FM.
6: Every Saturday night.
5: Between 6 and 8.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën.

0: Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: VVD stelt vragen over rouwbegeleiding op Amstelveense scholen. En COA houdt voet bij stuk. Streep door AZC Amstelveen Zuid. Mijn naam is Hans van der Heijden. De VVD in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de begeleiding van leerlingen die te maken krijgen met het overlijden van een dierbare. Aanleiding is een bericht waaruit blijkt dat veel scholen moeite hebben met passende rouwbegeleiding. Raadsleden Ima Stokvis en Annette Heuer willen weten welke ondersteuning scholen momenteel krijgen en of extra scholing of begeleiding nodig is. Volgens de VVD kan structurele aandacht voor rouw bijdragen aan betere ondersteuning van leerlingen en het risico op vastlopen of schooluitval verkleinen. En het plan voor een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente de technische bezwaren van het COA blijft bestrijden, bevestigde het COA op 22 juni niet terug te komen op het besluit. Het COA reageert nog schriftelijk op de gemeentelijke onderbouwing. Amstelveen heeft daarnaast het ministerie van Asiel en Migratie om overleg gevraagd. Door het wegvallen van de locatie moet de gemeente op zoek naar een alternatief. Ook is afgesproken dat het aantal Dublin-claimanten aan de professor Kees Omlaan voorlopig niet worden uitgebreid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stadsfonds wil samenwerking tussen winkelgebieden verder versterken. En Isabel Heatley wint kunstprijs van de Raad 2026. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ondernemers, bestuurders en centrummanagers uit 10 Amstelveense winkelgebieden en bedrijvensinvesteringszones zijn dinsdag 30 juni bijeengekomen om te praten over de toekomst van de winkelgebieden. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Stadsfonds Amstelveen bij het MBO-college Amsteland, stonden samenwerking, kennisdeling en meerjarige investeringen centraal. De aanwezigen spraken de wensen uit om vaker samen te werken en kennis uit te wisselen, waardoor ondernemers zich kunnen versterken. Het samenwerken van ondernemers kan voor grotere gezamenlijke ambitie zorgen. Dit alles zorgt voor een sterk en toekomstbestendig Amstelveen. De kunstprijs van de Raad 2026 is toegekend aan kunstenaar Isabel Heatley. Zij ontvangt de prijs voor haar afstudeerwerk The Unwinded Body. De winnaar werd op 1 juli bekendgemaakt na een bezoek aan de graduation show van Gerrit Rietveld Academie. Het niveau van de inzendingen lag erg hoog, waardoor de keuze erg moeilijk was. De jury koos uiteindelijk voor Heatley vanwege de kracht van haar artistieke visie, de overtuigende presentatie van haar werk en haar ambitie om verbindingen te leggen tussen kunst en samenleving. De kunstprijs van de Raad wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt en biedt een veelbelovende kunstenaar de mogelijkheid om zich vanuit Amstelveen verder te ontwikkelen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Saturday Soul on Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn.
9: Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

volgende week vrijdag ben ik terug met de nieuwe editie van Classic Material. I'll be outside. That's right. Voor nu geniet van de verdere programmering hier op Jam FM. Smooth and funky as it is.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
13: Burgemeester Poppens neemt historische roman van Amstelveense auteur in ontvangst. En Bruno Mars bewijst in de arena dat hij een muzikale alleskunner is. Mijn naam is Hans van der Heijden. Burgemeester Tjapko Poppens heeft donderdag 2 juli een exemplaar ontvangen van Zula, de historische roman van de Amstelveense auteur Esther Terwij. Het boek, dat eind mei verscheen, is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van haar biologische moeder tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog. Terwij werkte sinds 2021 aan de roman na uitgebreid onderzoek en gesprekken met familie. Poppens sprak zijn waardering uit voor het boek dat thema's als vrijheid, identiteit en veerkracht behandelt. Zula is verkrijgbaar bij lokale en landelijke boekhandels en verschijnt ook in Nederlandse bibliotheken. En Bruno Mars heeft donderdag zijn eerste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena geopend met een energie.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Jam Mix On het komende uur met 23 funky disco tracks in de mix. Onder andere Kom Voorbij, Houdini, The Stone City Band, The Eilie Brothers, Midnight Star, Jeanette Lady Day, Aura, Colonel Abrams, Shalimar, The Bar Case met Hit and Run. En we beginnen met A Taste of Honey en Sayonara. Heel veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam FM.
2: Turn that damn music up.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 22 tracks onderweg in een 60 minuten beatmix in Jammix On. Funky disco classics uit de jaren 80 met dit uur onder andere George Clinton, Liza Fisher, The Johnson Crew, Ross Ryan, Eric B. and Rakim, Geraldine Hunt, Janet Jackson, Stephanie Mills en Bobby Bird. Maar we starten met Angela Beauville met Is This a Dream? Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In verschillende